0: La bam boom.
1: Train. Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
2: stap met meer korting op de trein.
3: 40%, het zal wel zijn. Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
4: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
3: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
5: Geef toch maar een XL.
6: Ja, dan moet ik niet zo proppen.
1: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
7: Amai, die ceviche was lekker.
3: Ja, hè.
8: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
7: Schat, blijf kalm.
3: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
7: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk. Kate.
9: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
11: Manutan, Manutan.
10: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
11: Manutan, Manutan.
10: Bestel op manutan.be.
12: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
13: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
14: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
12: Open op Pinkstermaandag.
11: Dovi-keuken.
14: Wij maken uw keuken in België.
15: Ik kan niet werken vandaag.
16: Maar, hoezo?
15: Sorry, maar het is WK.
10: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
17: Mannekes.
18: Mompie.
17: Ik heb gedroomd.
18: Over?
17: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
18: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
17: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
18: En zondag en maandag...
17: 20% korting op alles.
18: Serieus? Oh, jij wist dat niet.
17: Mompie, we hebben nu drukke door.
18: Oei,
17: gaan we niet dan?
18: Jawel.
19: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
20: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
21: promo koken.
22: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
20: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
22: Tartaratata.
20: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
23: De volgende patiënt alstublieft.
24: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
25: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
26: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
25: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws.
26: Uh-huh.
25: Thuis.
26: Oké. Okay.
23: Ja, maar we willen slim kiezen.
26: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè.
23: Ah ja?
25: Waarom?
26: Ah, maar krijg je ruimte op.
23: Opruiming?
26: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
10: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
27: Ment bestaat 15 jaar.
28: Happy birthday!
27: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen.
29: More than a feeling.
27: Bij alle goede providers.
29: Ment
27: 5-5. Nu ook bij Proximus.
30: Fijne vrijdagmorgen en een vrijdagmorgen van een verlengd weekend. Dat voelt altijd zo net dat tikkeltje meer als vakantie aan. En de zon, die neemt gelukkig geen vakantie dit weekend. Alhoewel dat Forner daar zo meteen niet helemaal van overtuigd lijkt. Eerst zien en dan geloven, zeggen de heren. Eerst nieuws van 7, dat krijg je van Simon van Elslander.
31: Goedemorgen, Club Brugge heeft zijn 20e landstitel beet. Een 2-2 gelijkspel op het veld van KV Mechelen was voldoende voor de titel. Door dat gelijkspel was het voor Club nog even afwachten wat concurrent Union deed tegen AA Gent. Het werd daar 0-0, waardoor Brugse titelsfeest pas na het laatste fluitsignaal uitbarstte. Zondag volgt de slotmatch tegen AA Gent, die ook in het teken zal staan van het afscheid van Simon Mignolet. De overheid onderzoekt of een MyEbox-account al na 6 maanden inactiviteit kan worden afgesloten in plaats van de huidige 12 maanden. Want veel burgers lopen nu belangrijke documenten mis. Aanleiding is de felle kritiek van onder meer de Ombudsdienst van het Spoor. Ze zien de boetes niet en betalen dus ook niet. Ze verschijnen enkel digitaal, waardoor sommigen pas de overtreding ontdekken als er een deurwaarder voor de deur staat. Fod Justitie wil gebruik maken van leesbevestigingen. Als een bericht ongelezen blijft, zou de overheid verplicht een ander communicatiekanaal moeten kiezen. Momenteel maken ruim 4 miljoen Belgen gebruik van de e-box. Onderzoekers hebben in Argentinië zo'n 150 knaagdieren gevangen om te onderzoeken of zij drager zijn van het Hantavirus. In Argentinië, in de havenstad, vertrok op 1 april het cruiseschip Hondius. Biologen zetten 3 nachten lang vallen uit en verwachten binnen 3 weken de resultaten van de analyses. Ondertussen meldt ook de Nederlandse minister van Volksgezondheid dat niemand van de 27 opvarenden die maandag met het schip arriveerde in Rotterdam besmet is of klachten vertoont. De bemanning en medische staf zijn in quarantaine gegaan en worden wekelijks getest. Het wordt een zonnige dag vandaag, mogelijk wel met wat sluierwolken. Het kan tot 26 graden worden. Morgen overwegend zonnig, met soms wat bewolking. Het wordt opnieuw warm bij maxima tot 29 graden. Zondag lokaal kans op mist en wat bewolkt, maar wel droog bij 24 tot 29 graden. En begin volgende week zonnig en warm tot 29 graden.
30: Dat klinkt alvast goed, Simon. Iets om naar uit te kijken, iets minder om naar uit te kijken. De files die onderweg staan, al zijn het er nog niet geweldig veel zo vroeg op de ochtend. Buitenring van Brussel, daar verlies je zo'n 12 minuten van Stroombeek-Bever tot Selk. E313 richting Antwerpen, 10 minuten extra tussen Ranst en Antwerpen-Oost. En op de Brusselse binnenring verlies je ook nog een kleine 10 minuten van Stroombeek-Bever tot de Machelen-Woluwelaan. Sta je ergens anders aan te schuiven op deze vrijdagochtend, dan ben je daar binnen de 5 minuten weer weg.
0: Good Morning Show met Sam de Papen.

0: 6 over 7 met Foreigner en Cold as Ice. Een hele goede morgen. En het belooft echt wel een goede morgen te worden, hoor. Het is de eerste ochtend van een verlengd weekend. Dat is, denk ik, toch wel een van de redenen waarom we allemaal zo hard uitkijken naar de maand mei elk jaar. Dat en het goede feest. We gaan het goede weer liever. En we gaan dat vieren. Voor kermisfans is dat met nog één keer slapen. Dan gaat de grootste kermis van het land van start. Of dat zeggen ze zo toch hier in Antwerpen alvast. De Singse voor in Antwerpen, dat is voor dit weekend. Voor christenen is het uiteraard uitkijken naar Pinksteren. Dat is het feest waarop de Heilige Geest terug zijn opwachting maakte bij de apostelen. Dat was toen in de vorm van vuurige tongen die neergedaald kwamen uit de hemel. Of zo wil het verhaal toch. Het zette de Heer terug aan om het verhaal van Jezus te vertellen. En kijk, we mogen hen bedanken, we mogen de vuurige tongen bedanken dat we nog een extra dagje krijgen helemaal op het einde van mei. Volgende maandag, misschien ben jij wel een van de gelukkigen die ook thuis mag blijven. En we moeten ons vooral niet generen om twee keer te barbecuen dit weekend. Ik denk dat we er echt wel lang genoeg op gewacht hebben. Maar naar het schijnt zou het goede weer effectief eindelijk tot België geraakt zijn. Ja, hoe goed we er precies van gaan kunnen genieten wanneer je nu die barbecue het beste aansteekt, dat vraag ik zo meteen ineens aan onze weerman Erik. Maar dat is vandaag Manfred Mann en de Tramps. Een goede morgen.
1: De Good Morning Show.
2: There she was, just a

0: vind dat altijd moeilijk om te bepalen. Is dat nu door de muziek dat iedereen zo blij wordt deze ochtend? Of is dat door het goede weer? Ja, dat is misschien omdat ik dan radio maak dat ik denk dat komt door die goede muziek. Maar ik heb zo een klein vermoeden als ik dat vraag aan Weerman Erik. Of Erwin liever, sorry, dat hij dan zegt van ja, dat gaat volgens mij door het goede weer komen. Waarom zijn mensen altijd blijer wanneer het goed weer is, Erwin? Weet je dat?
1: Ja, het zonnetje schijnt, meer licht. Ja, het is droog. Hè. Je kan ook naar het werk droog fietsen, droog wandelen. Dus ik denk dat dat er wel veel mee te maken heeft. En ons lichaam pakt heel wat vitaminetjes D op. Dus ja, dat zal er zeker mee te maken hebben. Maar de muziek op Nostalgie Plus, dat zal toch ook wel een beetje meespelen, denk ik.
0: Voilà, we doen een partnership. En zeker dit verlengd weekend. Want ik heb het al een beetje mee weggegeven. Het wordt eindelijk, dat mogen we er ook wel aan toevoegen, eindelijk mooi weer. Vertel eens, wat mogen we verwachten van vandaag? Laat ons daarmee beginnen.
1: Ja, klopt. En die zomerse trein is nu echt wel vertrokken. Veel zon vandaag met straks wat wolken, maar het zijn van die mooie weerwolken, onschuldige wolkenvelden. En het blijft overal droog bij een overheerlijke 26 graden. En niet vergeten, die 26 graden, dat zijn temperaturen gemeten in de schaduw. Dus in het zonnetje wordt het straks nog een beetje warmer. Dus een zonnecrème aansmeren. Ja, het is vandaag geen overbodige luxe.
0: Ik denk het ook niet. Ja, we gaan zo die dingen terug moeten doen. Zorgen dat je altijd je zonnecrème mee

0: na het optrekken van wat nevel of mist zonnig afgewisseld door wat wolken bij 6, 7, lokaal 28 graden. Vooral op zondagmorgen kan er wel op meerdere plaatsen wat nevel en mist ontstaan en iets of wat langer blijven hangen, maar het komt in de loop van de dag allemaal goed. Als je naar zee trekt, moet je wel rekening houden met een zeebries. Die komt tot ontwikkeling en op het strand wordt het hierdoor wel wat koeler. Daar geen 7, 28 graden, maar eerder een bescheiden 22. En ook dinsdag blijft het droog en warm, tot zeer warm, zelfs tropisch warm, bij dinsdagmiddagtemperaturen tot 30 graden.
1: Oh, man. Ja, dat is echt zomer dat zich eindelijk aandient. Ik denk dat we er allemaal net iets te lang misschien op hebben moeten wachten, dus we gaan er het beste van maken. Erwin, hoe doe jij dat? Wat brengen de plannen voor jou dit weekend?
0: Zaterdag ga ik, denk ik, een lange wandeling maken hier in het Pajottenland. En zondag trek ik naar West-Vlaanderen. Het is altijd plezant om het kampioenenbal van Club Brugge mee te maken. Met zon, met warmte. Dus daar gaan we er een ongelooflijk feestje van maken.
1: Ah wel, maar dat is heel terecht. Geniet ervan, geniet van het mooie weer. En dankjewel om dat mooie weer met ons vandaag te delen, Erwin.
0: Met plezier, Sven. Groetjes, hè.
1: Ja, jij ook daar, hoor, in het Pajottenland. Heerlijke wandeling. Heb jij nog geweldige plannen? Hoe ziet jouw verlengd weekend eruit? Zeker met dat prachtige weer? Laat het dan gerust weten, hè. Nostalgie.plus.

0: Bangles en Eternal Flame, 21 over 7. Ja, stuurde alvast een berichtje via nostalgie.plus. Super fijne dag gewenst en ook een topweekend aan iedereen. Maar dat is heel fijn. Alvria, liever aan jou ook sowieso. Hè. Het wordt een prachtig weekend, het wordt een zonnig weekend. Het wordt een weekend om buiten te spenderen, dat vooral. Op de kermis bijvoorbeeld. Straks nog eens zo'n fijne herinnering ophalen uit een kermiservaring uit de Golden Years. Maar dat is voor na Lou Rawls.
1: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
2: Laat het los, laat het gaan.
1: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
3: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
0: Oh, ik snap er niks van.
4: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
3: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering. Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: The Good Morning Show.
6: Good Morning Show.

4 voor 7:30. Een hele week al zijn we herinneringen aan het ophalen rond de kermis. Ja, tot eind juni is het Sinkse Voor op Spoor Oost-Antwerpen. De exploitanten beginnen er morgen aan. Ze kijken uit naar een prachtig weekend. Dat zal hen ook wel blij maken. Dan passeert er net altijd iets meer volk buiten natuurlijk. Hè. Wel, in de Good Morning Show gaan we op zoek naar jouw favoriete kermishits uit, uiteraard, jouw golden years, wanneer anders. Dus weet jij nog welke songs op de kermis werden gedraaid? In de 60s, in de 70s, in de 80s? Wel, dan mag je ze doorsturen. Nostalgie.plus, daar kan je een berichtje rechtstreeks in de studio droppen. Wie 60 zegt, zegt vooral ook Beatles. Dus chef Andriessen stuurde ook een geweldige herinnering uit dat jaar door. Hij zei erbij, ik heb de beste smoutenbollen ooit gegeten. Op de jaarlijkse kermis in ons dorp was dat. Het moet ergens in een zomer geweest zijn op het einde van de jaren 60. Het precieze jaar weten niet meer. Jaar of 14, 15 moet ik geweest zijn. En er stond plotseling een nieuw smoutenbollenkraam. En die had de allerlekkerste smoutenbollen die hij ooit in zijn leven gegeten heeft. En terwijl dat hij daarvan aan het genieten was, speelde All You Need Is Love. Ja, chef zegt er jammer genoeg ook bij, die smoutenbollen die heb ik nooit opnieuw kunnen proeven, want het jaar daarna was het gewoon de reguliere smoutenbollenkraam terug. Niet dat die slechte smoutenbollen hadden, maar toch niet zoals die ene. Wel, het nummer kwam gelukkig geregeld wel nog op de radio. Abel, chef, we gaan nog eens even terug naar die zomer van de beste smoutenbollen ooit. En de Beatles gaan ons daar wat bij helpen. Heb jij nog een fijne herinnering aan de kermis uit jouw golden years? Stuur dat dan door via nostalgie.plus. Dit zijn de Beatles en All You Need Is Love.

0: klinkt wel een beetje als een feest, hè? Dat is wel zo. The Beatles, All You Need Is Love. 7:01. Simon, vertel eens. Goedemorgen.
1: Als je een keuze maakt voor een beroep, weegt familiale druk het zwaarst door. Dat blijkt uit onderzoek van Randstad bij 3000 Belgen. Ruim een kwart van de bevraagden werd in dezelfde sector als de ouders. En 6 op de 10 hoger opgeleiden hebben minstens 1 ouder met ook een hoger diploma. De perceptie rond diploma's die blijft ook hardnekkig. De helft ziet de universiteit als hoogwaardiger dan de hogeschool. En 40% schat DSO lager in dan ASO. Verder bleek ook nog dat 27% van de twintigers zich niet vrij voelde in de beroepskeuze. En 1 op 5 Belgen is ontevreden over zijn job. En ook 40% zou vandaag voor een andere richting kiezen. In Capelle op den Bosch zijn meerdere speelterreinen volledig afgesloten omdat bij bodemonderzoek asbest is aangetroffen. Volgens burgemeester Matthias Dieriks bevestigen de resultaten dat de gemeente kampt met een brede historische asbestproblematiek. Hij hoopt dan ook op Vlaamse overheidssteun via de lopende gesprekken over een mindelijke schikking van de nabijgelegen eternietfabriek. De komende weken brengt bijkomend onderzoek de exacte omvang van de vervuiling verder in kaart. En Club Brugge heeft zijn 20e landstitel beet. Een 2-2 gelijkspel op het veld van KV Mechelen was voldoende voor de titel. Door dat gelijkspel was het voor club nog even afwachten wat concurrent Union deed tegen AA Gent. Het werd daar 0-0, waardoor het Brugse titelfeest pas na het laatste fluitsignaal uitbarstte. Zondag volgt de slotmatch tegen AA Gent, die ook in het teken zal staan van het afscheid van Simon Mignolet.
2: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
0: Op dit moment nog 5 plekken waar je langer stilstaat dan 5 minuten. En dat is op de Brusselse Buitenring. Daar sta je veruit het langste stil ook, hoor. Gelukkig wel maar 50 minuten van Grimbergen tot Selk. Veel sterkte als je daar staat op deze vrijdagochtend. E429 richting Brussel verlies je 12 minuten tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. Op de Binnenring is het iets minder druk. Daar verlies je 10 minuten van de Groot Bijgaarde, de Dansaarlaan tot in Jette. E19 richting Brussel 8 minuten erbij tussen Zemst en Machelen. En op de Binnenring, maar dan langs de andere kant, verlies je 6 minuten van Strombeek-Bever tot de Machelen-Boluwelaan. Sta je ergens anders aan te schuiven, dan duurt dat niet langer dan 5 minuten.
2: De Good Morning Show.

0: Self-Control van Laura Brenningen, dat is iets waar de heren van de Kings iets meer moeite mee hadden in de 60s om zichzelf te controleren. Zometeen kijken ze samen met jou uit naar de zondagnamiddag. Maar dat is voor na Harold Melvin en de Blue Notes. Die gaan voor niets minder dan 5 sterren en complimenten aan de chef zometeen.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Wiener Berger.
4: Oh, mijn lief is zo attent. Als ik 's avonds thuis kom, dan staat er al een glas rode wijn klaar. Hè? En dan kletsen wij eerst gezellig bij voor wij aan tafel gaan. En die rode wijn die heeft dus net dezelfde kleur als onze dakpannen. Hoe attent is dat?
2: Weet jij perfect welke kleur van dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
3: Wienerberger.
2: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
5: Ik kan niet werken vandaag.
6: Maar hoezo?
5: Sorry, Martins WK.
7: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
8: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar €3.
9: Check de promo.
8: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
10: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
11: Ik kies Unlimited Internet.
10: En 5G.
11: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
10: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
12: Go Yellow!
13: The Good Morning Show.

0: als een zomer dit weekend. Mogen we eindelijk terug de zonnebril, de pet misschien ook wel en vooral de zonnecrème terug bovenhalen. Dat is mooi. En ondertussen denken we vooral ook nog eens even terug aan fijne herinneringen die we hebben gemaakt aan de kermis. Marianne Versnip die stuurde hier nog een leuk berichtje door. De kermis in de 60's ging zij ook voor. Elk jaar ging ze verschillende keren naar de Sinks voor in Antwerpen zijn, de rest van het gezin. En zij herinnert zich vooral nog dat er veel muziek, veel licht en vooral heel veel sfeer was. Ze keek er altijd wel naar uit als kind. Geen specifieke attracties voor haar die er uitsprongen. Gewoon samen met haar zus, moeder, vader over de voorlopen, zegt ze. En genieten van de sfeer, van het goede weer, van ja, zo het fijne gegeven van veel mensen die samen zijn en die eigenlijk daar gewoon zijn om een leuk moment ervan te maken. Een nummer dat er altijd aan doet terugdenken is Woolly Bully. Als jij ook nog een leuke herinnering hebt aan de 60s, 70s of 80s, dan mag je dat ook altijd doorsturen, hè, via nostalgie.plus. Wij gaan zo meteen nog eens even terug naar de herinnering van Marianne met Woolly Bully. En om ons een klein beetje voor te bereiden op de opening van de Sinkse voor deze zaterdag halen we nog tot en met 10 uur hele fijne herinneringen op aan de kermis. Dit is Sam the Sham en de Pharaohs.
1: 1, 2, 3, 4.

0: bijna 3 voor 8 en Abba zorgt hiervoor voor een extra streepje zon op je vrijdagochtend op Nostalgie Plus. Die zon die gaan we sowieso krijgen en daar was weerman Erwin heel erg duidelijk over. Voor een klein beetje afkoeling dit weekend moet je aan de zee zijn. Daar is het iets minder warm, maar in de rest van België zon, zon, zon en nog eens zon. Temperaturen van boven de 24 graden en hoe zei je het ook weer? Oh ja, dat is in de schaduw gemeten. Dus let goed op, niet vergeten te smeren. En hoe ziet dan dat weekend er bij jou uit? Wilt dat zeggen dat blijft lekker thuis, in de tuin, met een barbecue aan eventueel? Of ben jij dan zo iemand die zegt van oké, dan moeten we ervan profiteren, dan moeten we naar buiten, dan moeten we een terrasje doen. Want terrasjes weer, ik denk dat dat ook wel een zeer correcte omschrijving is voor het weer dat we gaan krijgen dit weekend. Ben jij eerder iemand die dat thuis zal genieten van het goede weer? Of trek jij erop uit? Laat het gerust weten via nostalgie.plus.
1: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
2: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
3: Open op Pinkstermaandag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen?
5: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
4: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
6: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
9: Ik ben toch rustig!
10: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
11: De volgende patiënt alstublieft.
12: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
13: Ja, maar je gaat gewoon eerlijk zijn, hè.
14: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
13: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
14: Oké.
11: Ja, maar we willen slim kiezen.
14: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè.
11: Ah, ja?
13: Waarom?
14: Ah, maar kreeg ruimte op.
11: Opruimen?
14: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
15: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Makri in Ronse. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
0: Het weekend gaat zo meteen echt beginnen, hoor. De Sultans of Swing zet die in gang. En Whitney Houston, die doet je helemaal swingen na 8 uur. Goedemorgen. Acht uur, eerst het nieuws en dat krijg je van Simon van Elslander. Goedemorgen.
16: Goedemorgen. Als je een keuze maakt voor een beroep, weegt familiale druk het zwaarst door. Dat blijkt uit onderzoek van Randstad bij 3000 Belgen. Ruim een kwart van de bevraagden werkt in dezelfde sector als de ouders. En ook de perceptie rond diploma's die blijft hardnekkig. De helft ziet de universiteit als hoogwaardiger dan de hogeschool. En 40% schat TSO lager in dan ASO. Verder bleek ook nog eens dat 1 op de 5 Belgen ontevreden is over zijn job. En 40% zou vandaag een andere richting kiezen. De Nederlandse minister van Volksgezondheid meldt dat niemand van de 27 opvarenden die maandag met het cruiseschip Hondius arriveerde in Rotterdam besmet is met het hantavirus of klachten vertoont. De bemanning en medische staf zijn in quarantaine gegaan en worden wekelijks getest. In de Argentijnse havenstad Ushuaia, waar het schip op 1 april vertrok, zijn inmiddels 150 knaagdieren gevangen om te onderzoeken of zij de drager zijn van het virus. En Club Brugge heeft zijn 20e landstitel beet. Een 2-2 gelijkspel op het veld van KV Mechelen was voldoende voor de titel. Door dat gelijkspel was het voor Club nog even afwachten wat concurrent Union deed tegen AA Gent. Het werd daar 0-0, waardoor het Brugse titelfeest pas na dat laatste fluitsignaal uitbarstte. Zondag volgt de slotmatch tegen AA Gent, die ook in het teken zal staan van het afscheid van Simon Mignolet. Het wordt een zonnige dag vandaag, mogelijk wel met wat sluierwolken. Het kan tot 26 graden worden. Morgen overwegend zonnig met soms wat bewolking. Het wordt opnieuw warm bij maximaal tot 29 graden. Zondag lokaal kans op mist en wat bewolkt, maar wel droog bij 24 tot 29 graden. En begin volgende week heel zonnig en warm tot 29 graden.
0: Dankjewel Simon. Op dit moment nog 5 plekken waar je langer stilstaat dan een dikke 5 minuten. Dat is op de A12 richting Brussel, 20 minuten extra tussen Wolvertum en Strombeek-Bever. Brusselse buitenring verlies je nog 20 minuten van Vilvoorde Koningsloo tot Jette. Tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg is het een dik kwartier aanschuiven op de E429 richting Brussel. Ook richting Brussel, maar op de E19 verlies je ook zo'n 12 minuten van Zemst, of tussen Zemst en Machelen liever. En op de Brusselse binnenring verlies je nog een 7 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en de Tervuren Vierarmentunnel. Sta je ergens anders aan te schuiven, dan sta je daar niet langer dan 5 minuten.
17: Good Morning Show met Sen de Papen.

13 over 8 met de queen van disco en danser Whitney Houston naar een familie van 5 die elkaar gaan helpen met het alfabet zo meteen. Maar eerst het zomerse Ramayana.

0: Jackson 5 en ABC. En morgen is het zover, hè? Dan opent de kermis der kermissen in Antwerpen, de Sinkse Voor. Tot eind juni kan je daar in meer dan 30 attracties rondzwieren, op en neer gaan en vooral heel veel plezier maken. Lekkere snacks eten. En daarom blikken we een hele week al terug op jouw favoriete kermisattracties uit de Golden Years. Dus welke attractie springt er voor jou nu nog altijd uit? Waar denk je aan terug? Waar heb je veel tijd gespendeerd? Of misschien een heel belangrijk moment beleefd? Dat kan ook. Stuur dat door via nostalgie.plus. En als daar een nummer bij hoort, dan speel ik dat nummer uiteraard heel erg graag voor jou. Eerst krijg je nog eentje van mij. Love, dat is voor zo meteen.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
3: Deze week treft wasmiddel en verzachters 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
4: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
5: Want knock, knock.
4: Who's there?
5: Justin.
4: Justin who?
5: Justin, time to start investing.
4: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
5: Justin, time to add.
4: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
6: Wiener Berger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, wat moet de juiste vorm zijn? Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
7: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
8: Wienerberger.
7: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
9: Liantis.
10: Zeg, kan ik nu ook zo...
11: Flexijobbers aannemen?
10: Ja.
11: Natuurlijk.
12: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
13: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
14: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
13: Echt?
14: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
13: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
14: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
13: Maar ja, dan moet jij toch...
14: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
13: Allee, jongen, wat is dat?
15: Op alternate.be

0: Stel je jouw perfecte pc samen en vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
1: The Good Morning Show.

Dat kan ik je natuurlijk niet beloven, The Greatest Lover. Make You Feel Alright, dat doen we hier een hele ochtend lang. En tot 10 uur sowieso. En de rest van de dag ook op Nostalgie Plus. Met het beste uit de 60s, de 70s en de 80s. En we kijken ook een hele week vooruit in de Good Morning Show. Naar de opening van de Singsefour dit weekend. Zaterdag is het zover. Dan kan je op het Oostpark gaan rondlopen. En ongelooflijk veel attracties meedoen. Er staan er meer dan 30, heb ik mij laten vertellen. Dus voor iedereen is er wel iets. Wel, en Karel Smets doet ook even mee. Ja, via nostalgie.plus stuurde hij een berichtje door. Zijn favoriete attractie is zonder enige twijfel de botsauto's. Of we hem daar dit weekend ook gaan vinden, zou wel eens kunnen. Alhoewel, toen hij vooral een jaar of 17 was, was dat the place to be. Iedereen hing daar toen rond, zei hij. Daar kon je echt van smiddags tot smiddags blijven hangen op een zaterdag. Oké, dat is... Weten we direct wat jouw ding was, Karel. Waarom jij er zo hard naar uitkeek. En een van de nummers die toen vaak speelde, zei hij, was Lips Inc. van Funky Town. Nu, ik ga je niet beloven dat we hier tot morgenochtend gaan blijven hangen, Karel, maar toch wel zeker voor de komende 4 minuten. Dankjewel voor je bericht.

0: Met Lips Inc. en Funky Town denken we nog eens even lekker gezellig terug aan die geweldige momenten in de botsauto's. Karel Smet stuurde dat door. Heb jij nog leuke herinneringen aan de kermis? Mag je ook altijd doorsturen. Nostalgie.plus. Een hele zonnige vrijdagmorgen als je er net bij komt. Het is 8:30 en Simon van Elslander heeft de hoogtepunten van het nieuws.
1: Een 17-jarige jongere is vannacht gecrashed op een rotonde in Herentals na een achtervolging door de politie. De minderjarige bestuurder had geen rijbewijs en testte positief op drugs. Bij de achtervolging werden snelheden tot 200 km per uur gehaald. De chauffeur en zijn twee passagiers, een man van 19 en een vrouw van 18, kwamen er zonder verwondingen vanaf. In Capelle op den Bosch zijn meerdere speelterreinen afgesloten na de vondst van asbest in de bodem. Volgens burgemeester Matthias Dieriks bevestigen de resultaten een brede historische asbestproblematiek in de gemeente. Hij hoopt daarom op Vlaamse overheidssteun via de lopende gesprekken over een middellijke schikking van de Eternietfabriek. De komende weken moet bijkomend onderzoek de exacte omvang van de vervuiling verder in kaart brengen. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, heeft de geplande lancering van zijn 12e Starship-testvlucht vanuit Texas op het laatste moment uitgesteld door een technisch probleem. Een hydraulische pin die de arm van de lanceertoren op zijn plaats houdt, trok niet correct terug. Als het effect op tijd wordt hersteld, volgt vandaag al een nieuwe lanceerpoging.
2: Digitale radio heeft het allemaal, zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: Op dit moment nog 6 plekken waar je langer dan 8 minuten stilstaat. Ik begin met de plek waar je het meeste tijd verliest. Dat is op de EV29 richting Brussel. 21 minuten erbij moet je rekenen tussen Tubeek en de Nijverse Steenweg. Tussen Wolvertem en Strombeek-Bever is het ook aanschuiven richting Brussel. Daar verlies je zo'n 16 minuten. Op de E40 richting Brussel ook nog 10 minuten erbij tussen Ternat en Sint-Agatha-Berchem. Antwerpen-Gent verlies je 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Richting Brussel op de E19 verlies je nog 8 minuten tussen Zemst en Machelen en ook tussen Grimbergen en Jette moet je even vertragen. Dat is op de Brusselse buitenring. Daar verlies je zo'n 8 minuten.
2: De Good Morning Show.

0: Een extra streepje zon krijg je van Jason Donovan en Too Many Broken Hearts in the World. Wel, zo meteen gaan we de zon nog eens extra binnenlaten, want we vieren de verjaardag van een grote naam in de Belgische kleinkunst vandaag. Dat is vanavond Petula Clark en Downtown.
1: En Colruyt trakteert.
2: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Wij dragen E5.
5: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
4: E5. Jouw verhaal in stijl.
6: Lotto is op zoek naar een neus.
7: Oh? Een neus begot.
6: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
8: Of thee in India.
6: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
8: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
9: C'est si bon.
6: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
10: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
11: En voor mijn pensioen?
12: Tweede of derde pijler, juffrouw? En hebt u een VAPZ?
11: Wat?
12: Wat is een VAPZ, juffrouw?
11: Ik weet niet.
10: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
13: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
10: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
14: The Good Morning Show.
15: Good Morning Show.

Het is vrijdagochtend, 8:44, 22 mei vandaag. En dat is een dag waarop de trein richting de zomer eindelijk vertrekt, zo zei onze weerman Erwin het vanochtend. Het is de eerste dag ook van het verlengde Pinksterweekend, maar vooral een belangrijke dag voor de Belgische kleinkunst. Want het is een dag waarop 75 jaar geleden Johan Verminne geboren werd. Hij viert vandaag zijn 75ste verjaardag. Gelukkige verjaardag, Johan. En daar zijn we maar al te blij om dat hij dat kan doen. Want vorig jaar moest hij zijn afscheidstournee nog afzeggen omdat er slokdarm en maagkanker bij hem werd vastgesteld. Er volgde een hele zware operatie, minstens even zwaar revalidatie. Maar sinds kort gaat het wat beter met Johan, dat heeft hij zelf laten weten. We wensen hem sowieso heel veel sterkte vanuit Nostalgie Plus en heel veel zon toe. Een hele dag lang op zijn verjaardag vandaag naartoe met de allerbeste nummers die hij gemaakt heeft op Nostalgie Plus. En daar hoort uiteraard ook Rue des Bouchers bij. Ja, je moet het op zijn Frans uitspreken als een echte Brusselaar. Zo laten we Verminne ons nog eens rondleiden in

0: Een hele week lang halen we herinneringen op uit jouw golden years. Jouw golden years op de kermis, meer bepaald. Er komen veel botsautoverhalen binnen, maar leuk. En ook wel een berichtje van Luc Versmissen. Die kijkt vooral met een heel warm hart terug naar de jaren 60. Richting herinneringen van de kermis, wil ik dan zeggen. Want dat was de plek waar hij zijn vrouw is tegengekomen. Kijk eens, ja, dat is inderdaad ja, de plek waar het dorp heel vaak dan samenkwam. Dan werd er iets gedronken, werd er af en toe wel eens gedanst. Was het leuk? Het was meestal goed weer, ja, dan komt daar wel het een en het ander van. En bij Luc wil dat dus zeggen ook een heel erg fijn leven dat hij gehad heeft samen met zijn vrouw Linda, die hij daar heeft leren kennen op een geweldig nummer van Cliff Richard en de Drifters. Living Doll speelde op dat bepaalde moment. Hij zei van ja, ik zat al de hele dag eigenlijk met natte handjes. Het was heel spannend, maar ik dacht, ik ga het toch doen. Ik ga erop af, ik ga het vragen. En kijk, die ene vraag heeft gezorgd voor een heel leven aan fijne herinneringen. En allemaal begonnen op de kermis. Kijk, het is daarom dat ik aan jou al een hele week vraag. Deel mij eens jouw meest fijne herinnering aan de kermis. Het hoeft niet een geweldig liefdesverhaal te zijn, zoals Luc. Maar je mag wel, als je daar een nummer bij kan plaatsen, een geweldig verhaal bij kan zetten, dat even doorgeven op nostalgie.plus.
1: De Good Morning Show.
2: Nostalgie Plus.

0: Zometeen krijgen we een lichtjes verdwaalde Tony Christie die de weg kwijt is. Maar we gaan hem helemaal in orde maken en zorgen dat hij richting ons kan komen.
1: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
2: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
3: Open op Pinkstermaandag.
4: Dovi keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
5: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
6: Voilà, een salade van vlees.
7: Oei, amai.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
8: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
9: Zalig.
10: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis. All Seasons veranda's. Dat is genieten van alle seizoenen. Kijk voor alle info op allseasonsveranda's.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
0: Phil Collins, Meatloaf en Inner Circle staan onder andere nog klaar. En de Rolling Stones, die missen zich wel vandaag na 9 uur, want het is vrijdag, mannen. Vrijdag, niet dinsdag, nee.
4: Nostalgie Plus.
0: 9 uur, je krijgt het nieuws van Simon van Elslanders. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Een 17-jarige jongere is gisteravond laat gecrashed op een rotonde in Herentals na een achtervolging door de politie. De bestuurder had geen rijbewijs en testte positief op drugs. Bij de achtervolging werden snelheden tot 200 km per uur gehaald. De chauffeur en zijn twee passagiers, een man van 19 en een vrouw van 18, kwamen er zonder verwondingen vanaf. Het is al het tweede zware ongeval met een minderjarige bestuurder in nog geen week tijd in de provincie Antwerpen. De kampioenenviering van de 20e landstitel van Club Brugge is gisteravond ontsierd door incidenten rond het stadion in Mechelen. Kort voor het einde trok een groep van 50 KV Mechelen supporters naar de hoofdingang om de confrontatie op te zoeken met vertrekkende clubfans. De politie greep in met pepperspray, 6 supporters werden geraakt en 4 moesten naar het ziekenhuis voor verzorging. De politie hield 4 thuissupporters bestuurlijk aan en er werden 15 processen verbaal opgesteld voor onder meer slagen, het werpen van bierbekers en gezichtsbedekking. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, heeft de geplande lancering van zijn 12e Starship-testvlucht vanuit Texas op het laatste moment uitgesteld door een technisch probleem. Een hydraulische pin die de arm van de lanceertoren op zijn plaats houdt, trok niet correct terug. Maar als het effect vandaag nog op tijd wordt hersteld, volgt vandaag ook al een nieuwe poging. Het wordt een zonnige dag vandaag, mogelijk wel met wat sluierwolken. Het kan tot 26 graden worden. Morgen overwegend zonnig met soms wat bewolking. Het wordt opnieuw warm bij maxima tot 29 graden. Zondag lokaal kans op mist en ook wat bewolkt, maar wel droog bij 24 tot 29 graden. En begin volgende week heel zonnig en warm tot 29 graden.
0: Dat horen we graag, dankjewel Simon. Op dit moment 5 plekken waar je langer stilstaat dan een dikke 5 minuten. Dat is op de E429 richting Brussel, 12 minuten erbij tussen Tubeek en de Nijvelse Steenweg. Op de E19 richting Antwerpen 9 minuten erbij tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen Noord. Ook nog 9 minuten vertragen tussen Ternat en Sint-Agatha-Berg. Op de E40 richting Brussel. Op de ring van Antwerpen richting Nederland ook 9 minuten extra tussen de Legrellaan en Deurne. En op de A12 tenslotte richting Brussel verlies je 8 minuten tussen Strombeek-Wever, het centrum, en de Grote Linde in Laken. Als je ergens anders stilstaat, dan ben je daar binnen de 6 minuten weer vertrokken.
12: The Good Morning Show met Sen de Pape.

over negen met de prachtige dwarsfluit hier nog op het einde van de Rolling Stones en Ruby Tuesday. Phil Collins schreef op een minstens eeuwig zonnig Pinksterweekend in 98 over een paradijs, of zo stel ik mij dat toch voor. Wel, dat paradijs, daar gaan we dadelijk nog eens naartoe. Maar dat is voor na Donna Summer en Could It Be Magic op deze vrijdagochtend. Goedemorgen.

0: 18 over 9 in jouw paradise op jouw vrijdagochtend hier in de Good Morning Show bij Nostalgie Plus. Een hele week lang hebben we het over de Singsefor die morgen van start gaat. Er heeft ook elk jaar een Peter. En dat is dit jaar niemand minder dan onze radiocollega Michel Follet geworden. Nu vraag ik me wel af, wat zijn nu precies de taken van zo'n Peter? Wat moet die nu allemaal doen? Wel, ik bel Michel zo meteen eens even op en vraag het hem zelf. Dat is vandaag Let Your Love Flow van de Bellamy Brothers.
1: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
2: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
3: stap met meer korting op de trein.
4: 40%, het zal wel zijn. Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
5: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
4: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
6: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
2: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
7: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
8: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
9: Immoscoopman!
8: Immoscoopman?
10: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
7: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
10: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
7: Ah, ja?
10: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
9: Immoscoop, man!
13: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
16: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
17: bij Brico, Brico City
16: en Brico Planet
17: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
16: En zelfs 25% voor B-plus leden.
17: Want zelfgemaakt
16: is slim bespaard.
17: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
1: Nu bij Coolblue. Korting op grote elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
18: Ment bestaat 15 jaar.
19: Happy birthday!
18: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Nu ook bij Proximus.
20: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
21: Verbeke Outdoor. Want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
20: Ook open op zondagnamiddag.
22: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: een hele week zijn we aan het uitkijken naar de opening van de Sinksefoor. Dat is voor deze zaterdag morgen met leuke herinneringen aan de kermis. En wie kermis zegt, ja, die zegt eigenlijk ook Michel Follet, collega van Op de Middag. Een goeiemorgen, Michel.
1: Dag, Sven.
0: Hi.
1: Zeg... Fijn jou te horen in de ochtend.
0: Ja, normaal gezien... Ja,
1: een anonieme stem op de middag. Je hebt het geregeld over de zender. Wie is dat wel? Nu horen ze je.
0: Ja, altijd wel leuk om dat langs deze kant ook eens te mogen doen. Zeg, Michel, ik weet... Ja, ik ken jou ondertussen vrij goed. Ik weet dat als het over kermis gaat... Ja, dat jij... Het hart, de mond, alles loopt ervan over bij jou, hè?
1: In mijn hoofd ben ik kermisexploitant. Maar ik kan het niet, hoor. Want daarvoor moet je heel veelzijdig zijn. Moet je ook technisch onderlegd zijn. En dat ben ik nu net niet. En dus, ja... Ik heb iets met kermis. Het rondreizend vermaak, laat dat duidelijk zijn. Ja. Want ik zeg altijd, een kermis biedt zoveel meer dan een pretpark. Het is ook een heel ander gegeven. Ook nu weer de Sinksefoor. 147 attracties, waarvan bijna 40 groot vermaak. Dat vind je op geen enkel pretpark. Of in geen enkel pretpark.
0: Nee, dat begrijp ik. En is dat ook een van jouw taken nu als Peter? Om de Sinksefoor dan zo net iets meer naar voren te schuiven?
1: Je hebt het al onthuld dat ik de Peter ben.
0: Was dat nog een grote verrassing? Het is niet waar.
1: Ja, je mag dat zeggen natuurlijk. Maar ja, nee, het is maar sinds gisteren dat ik het zelf weet dat ik Peter ben van de Sinksefoor editie 2026. Ja, je mag dat wel onthullen, maar ik dacht, ja, dat het daar niet over ging. Ja, nee, dus ik ben inderdaad Peter. Maar ja, ik promoot al jaar en dag de kermis. Hè, sinds mijn eerste kermisboek van 1986, dat wil ik kwijt zijn. Toen hadden de kermismensen nog wat argwaan van, wat komt die man zich bemoeien met onze wereld? En dat begrijp ik ook, want bon, ik was een buitenstaander en dat ben ik nog altijd en dat wil ik ook blijven. Ik wil genieten van de kermis als kermisganger, maar ook als kermisbewonderaar. En ondertussen heb ik al 5 kermisboeken en dat nog allemaal gemaakt. Dus ja, de link met kermis is wel duidelijk.
0: Ja, dat denk ik ook. En je hebt onlangs toch ook een thriller geschreven die zich voornamelijk op de kermis afspeelt?
1: Ja, die speelt zich af in 1965, de spreimoorden. Misschien is dat een aanleiding geweest ook. En daar komt de Sinksefoor heel even naar te sprake. Want de moorden gebeuren op andere kermissen in het land. Maar de Sinksefoor in 1965 stond nog op de leien. Want dit is denk ik de 12e uitgave op Parkspoor Oost. Zo snel gaat de tijd. En ik heb ooit het Sinksefoor boek geschreven. Een tapijt vol beweging. Toen de Sinksefoor 40 jaar op de Zuiderdokken stond. Dat was in 2009, maar ondertussen is die verhuisd. Maar nog veel groter geworden, want heel veel mensen zeggen, oh, we gaan niet naar Parkspoor Oost en het was veel beter op de Zuiderdokken. Kom toch eens kijken, want daar staat nog veel, veel meer. Het is echt gigantisch wat daarop staat. Het is de grootste kermis van België en ik ben echt niet aan het overdrijven. Er zijn er nog, hè, maar het is groter dan bijvoorbeeld Brussel, groter dan Luik, groter dan Hasselt, hoewel Hasselt ook al in de buurt komt. Maar het is echt de kermis van het jaar. En ik ben, ja, de Antwerpenaar durft al eens te stoeven, maar dit gaat echt wel op voor de Sinksefoor.
0: Maar ik denk, Michel, dat de organisatoren van de Sinksefoor geen betere Peter zich hadden kunnen wensen. Je hebt hier de volle 3 minuten eigenlijk alleen maar alles wat goed is verteld over de Sinksefoor. Misschien nog heel kort, helemaal op het einde. Waarom is het specifiek dit jaar zo de moeite om toch eens te passeren?
1: Het komieke is, ik heb dus een boek over moorden op een spooktrein geschreven en er komt een nieuwe Halloween Horror Show. Dat is vrij nieuw hoor, voor België. En dat is dus een spektakel in een tent. Wat mij te wachten staat en wat de andere klanten te wachten staat, is mij een raadsel. Maar ik denk dat je geen zwak hart mag hebben. Verder is er de Kong. De Kong is een Pegasus. Maar ja, dat is een vakterm. Is een molen die nog een extra beweging maakt. Een soort slingerbeweging. Er is de Berg und Tal. Dat is een achterbaan. Achterbaan uit Duitsland. Dat is echt een ouderwetse railway. Maar die stond er vorig jaar ook. Maar dit is een nieuw parcours. Er staat de Rolling Rock. Dat is een snelle rups, zeggen de mensen altijd. Wij noemen dat als kermisliefhebber een bidoel. En er is een attractie die vroeger echt heel vaak op de kermis stond. Het laddertje. Het touwladdertje. Ken je dat?
0: Het touwen, ja, dat hangt dan helemaal los. En dan moet je proberen om daarop te klimmen. Maar dat is heel moeilijk. Je moet heel veel evenwicht hebben dan.
1: Juist, en je moet naar boven klimmen en daar wacht jou een biljet van, ik weet niet, 50 euro of zo. En je moet dat proberen eruit te trekken. Maar je moet natuurlijk dan jezelf in evenwicht houden. Wel, dat is een attractie die terug op de kermis staat. En de kermis hertaalt zich altijd en vernieuwt zich ook in heel veel dingen. Maar uiteindelijk blijft het bij zwieren, zwaaien, veel plezier maken, ronddraaien, eten en op de spelkramen hopelijk geluk hebben.
0: Voilà, en ik hoor ondertussen de vogeltjes op de achtergrond bij jou ook. Dan gauw ik jou vooral een prachtig zonnig weekend.
1: Mijn poezen zitten aan mijn voeten en de patch die kijkt, hè, mijn hond, de patch, denkt van, gingen wij niet wandelen om 9:00? En dat gaan we dus nu doen met enige vertraging.
0: Voilà, maar sorry voor die vertraging. Dank je wel om de Sinksefoor nog eens eventjes extra warm te maken onder dat peterschap van jou. Geniet ervan dit weekend en veel succes met de opening dan, Michel.
1: Dank je wel. En doe dat goed, Tessa.
0: Als jij ook net wat vertraging tegenkomt, het zou wel eens kunnen. Hè. Op de E17 verlies je zo'n 27 minuten tussen de Pinte en Zwijnaarden, richting Gent is dat. E40 richting Brussel verlies je 11 minuten tussen Ternat en Sint-Agatha-Berchem. Antwerpsring richting Gent, 11 minuten er ook bij tussen Antwerpen-Noord en Merksem, door een ongeval dat daar gebeurd is. En op de E19 richting Antwerpen ook zo'n 9 minuten tussen Kleine Barreel en Antwerpen-Oost. Sta je ergens anders aan te schuiven, dan ben jij daar binnen de 7 minuten weer weg.
2: The Good Morning Show.

0: Lisbeth leest Ramse Shafi Pastorale om 36 over 9 op jouw vrijdagochtend. Een ochtend waarin we ook al even vooruitblikten naar het geweldige, de geweldige Singsefor. De grootste kermis van ons land. Dat mogen we zeker niet vergeten uit het gesprek met radiocollega Michel Follet. Hij is Peter van de Singsefor. Dus logisch dat hij dat op een iets hoger piedestalletje zet dan de anderen. Maar hij heeft ook wel effectief mooi kunnen onderbouwen waarom het zo is. Meer dan 140 verschillende attracties, kramen. En het kermis is voor hem vooral, dat vond ik mooi, zwaaien, zwieren, lekker eten en heel veel genieten. Heel veel sfeer. En daarom blikken we ook al een hele week vooruit naar de opening van de Singsefor deze zaterdag op op Park Oost hier in Antwerpen. Met fijne herinneringen die jij hebt aan de kermis. Hoort daar een nummer bij? Dan mag je dat ook doorsturen. Nostalgie.plus. Linda de Vrieze die heeft dat gedaan. Zij zegt hier, graag had ik het nummer aangevraagd in de Good Morning Show met die kermismuziek. Want vroeger, wanneer heel veel volk was, speelde mijn man, die ondertussen al 9 jaar overleden is, het plaatje van Philippe Cataldo. Les Divas du Dancing. Wel, ik zou het heel erg leuk vinden om dat nog eens op de radio te horen. Maar dan gaan we dat toch gewoon doen, Linda. Op een prachtige vrijdag en op dat mooie verlengde weekend.
1: The Good Morning Show.

0: Zometeen een klassieker van Long Ago en Far Away, dat zingt Meatloaf zelf. En de heren van Inner Circle, die krijgen het zelfs warm van het weerbericht van de komende dagen.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Leuke video!
1: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Deze week kom je bij Spar voor...
1: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
0: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
0: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: The Good Morning Show.

voor 10 met Sweat van Inner Circle. Ja, niet vergeten hè, om af en toe ook eens wat schaduw op te zoeken de komende dagen. Dat kan er wel wat tegen helpen, tegen al dat zweten, denk ik. Maar vooral denken om te genieten van eindelijk het goede weer vandaag en de rest van het verlengde weekend. Dit is Andrew.

Ik wens jou alvast een geweldig zonnig en verlengd weekend toe. Zolang je de radio op Nostalgie Plus laat staan, komt dat helemaal in orde volgens mij. Veel plezier zometeen met Leen en Vrouwentongen. Dit zijn Frank en Ansinatra nog net voor 10. I'm

0: werken vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu de JBL Senslite draadloze oortjes. Voor maar 77 euro. Mediamarkt.
3: Wij dragen E5.
4: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
3: E5. Jouw verhaal in stijl.
5: Mannekes.
6: Bombie.
5: Ik heb gedroomd.
6: Over?
5: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
6: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
5: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
6: En zondag en maandag...
5: 20% korting op alles. Serieus?
6: Oh, jij wist dat niet.
5: Bombie, we hebben nu drukken door. Oei, gaan we niet dan?
6: Jawel.
7: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: En... Colruyt trakteert.
10: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
11: Vrienden van de zon, vrienden van de warmte, kortom van het schoon weer, een zeer hartelijke welkom. We gaan erin vliegen.
12: Your golden years. Nostalgie.
11: Het is tijd voor het nieuws en dat krijgen we van Simon.
13: Goedemorgen. Een 17-jarige jongere is gisteravond laat gecrashed op een rotonde in Herentals na een achtervolging door de politie. De bestuurder had geen rijbewijs en testte positief op drugs. Bij de achtervolging werden snelheden tot 200 km per uur gehaald. De chauffeur en zijn twee passagiers, een man van 19 en een vrouw van 18, kwamen er zonder verwondingen vanaf. Het parket van Antwerpen en de politie zijn op zoek naar de 44-jarige Steve de Meij. Hij ontsnapte gisteren tijdens een begeleide fietstocht in Burgt. De man was door gewelddelicten geïnterneerd in het forensisch psychiatrisch centrum op Linkeroever. Hij is atletisch gebouwd, heeft kort bruin haar met grijze zijkanten en grijsblauwe ogen. Bij zijn vertrek droeg hij een zwarte broek, een blauw t-shirt, een lichtgrijze hoodie en zwarte Nike-schoenen. Hij verplaatst zich wellicht op een grijze Minerva-fiets. Wie hem opmerkt, wordt verzocht hem zelf niet te benaderen, maar direct de politiediensten te verwittigen. De kampioenenviering van de 20e landstitel van Club Brugge is gisteravond ontsierd door incidenten rond het stadion in Mechelen. Kort voor het einde trok een groep van 50 KV Mechelen supporters naar de hoofdingang om de confrontatie op te zoeken met vertrekkende clubfans. De politie greep in met pepperspray. 6 supporters werden geraakt en 4 moesten naar het ziekenhuis. Er werden 15 processen verbaal opgesteld en de politie hield ook 4 thuissupporters bestuurlijk aan. Het is zonnig vandaag met af en toe hoge sluierwolken tot 26 graden. Morgen overwegend zonnig met soms wat bewolking. Het wordt opnieuw warm bij maxima tot 29 graden. Zondag lokaal kans op mist en wat bewolkt, maar wel droog bij 24 tot 29 graden. En begin volgende week heel erg zonnig en warm tot 29 graden.
11: Allemaal goed nieuws. Dankjewel Simon. 1 probleem op de E19 Breda Antwerpen. Daar verlies je 20 minuten van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen Noord.
3: Vrouwentongen met Leen de Marais.

Van stoppen is geen sprake. We zijn juist vertrokken voor de zomer 2026. Ik was gisteren met mijn kleinzoon in het Jubelpark en dat jongetje van bijna 10 maanden is zo blij als hij gras voelt. Dat is zo tof. Dat grasveld, dat lag vol lakens, jassen en daarop mensen die allemaal met hun koppetjes naar de zon aan het genieten waren. En dan toen ik gisteravond naar huis reed, zaten in Brussel de terrassen echt al helemaal vol. Het is duidelijk. We zijn er klaar voor die zomer. Ik ruik de barbecues die aan het proefdraaien zijn. Zeker voor dit lange weekend. De terrasmeubels die misschien nog een laatste schrobbeurt krijgen. En misschien hier en daar al een opblaasbaar zwempadje. Vrienden, ik zou zeggen, leven de zomer. En daarom zwier ik er extra zomerse platen op vandaag met, om te beginnen, Sergio Mendes. Goedemorgen en welkom bij Nostalgie Plus en Vrouwentongen.

0: zometeen, je bent mijn favoriete tijdverdrijf. Maar eerst ga ik jullie Antwerpen.
1: Leen, gaat vreemd.
0: Gisteren hebben we naar de liefdesprevelingen geluisterd van Dalida en Alain Delon. En dus gaan we vandaag voor een nieuwe vangst, is te zeggen, deels toch. En dat maakt dat we ook vandaag in Leen gaat vreemd twee oorlijke, vrolijke liedjes dat je daaruit kan kiezen met als eerste keuze dit hier.

0: plaatje daarachter. Heerlijk, Bianca van Freddy Breck. Of gaan we voor de man van de vrolijke onzin, maar een rasmuzikant en artiest van eigen bodem? Met alles haalt je uit de kast, alle trompetten, alle toeters, Lou en de Hollywood Bananas, Kingston, Kingston. Bianca, dat is keuze A, of Kingston, Kingston van Lou, dat is keuze B, en het is aan jou.
1: Wat kies jij? Stuur A op.

0: Maar wat zal muzikaal straks je favoriete tijdverdrijf zijn? En het is weer geen gemakkelijke keuze. Marie-Christine, die stuurt mij iets tof door. Was vroeger lid blijkbaar van de fanclub van Freddy Breck. En ging naar zijn optredens. En ze stuurt mij een foto door van 1976. Zij met Freddy en handtekeningen uiteraard. Kiest Marie-Christine voor Bianca van Freddy Breck in Leen gaat vreemd. Maar er zijn ook wel wat mensen die van de zon willen genieten nog extra met Lou en de Hollywood Bananas. Beide keuzes zijn natuurlijk goed en er valt voor alle twee iets te zeggen. Jij moet vooral kiezen, doe dat via onze site. En daar kan je ook een WhatsApp berichtje sturen. Dus A, Bianca van Freddy Breck en B, Lou en zijn Hollywood Bananas en Kingston.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Bij Zelfbouwmarkt in Ninove vind je 7 speciaalzaken onder één dak.
3: Een goeie dag samen, kan ik helpen?
4: Ja, wij zijn op zoek naar een buitendeur.
3: Oké.
5: Maar één waar we ook weer mee naar binnen kunnen natuurlijk.
3: Ah, wel goeie nieuws. Al onze buitendeuren zijn zo ontworpen dat je ermee naar buiten en naar binnen kunt.
4: Indrukwekkend.
5: Ah, wel, geef ons deze dan maar, Jean-Pierre.
4: Ja. Mogen we die kopen?
2: Zelfbouwmarkt. Bouwen aan je thuis. Nu tot 50% korting op buiten- en binnendeuren. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
6: Goh, ik ben hier bezig met mijn...
7: Je mobiliteit

0: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
1: Zalig.
2: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis. All Seasons Veranda's. Dat is genieten van alle seizoenen. Kijk voor alle info op allseasonsverandas.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
3: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.

0: een beetje vals of hoor ik dat nu verkeerd? Maar dat maakt het net zo charmant, zeker Marianne Faithfull. As tears go by.
1: Gaat vreemd.
0: Als je nog niet gestemd hebt, ga dan naar onze site of stuur mij nu een WhatsAppje. Nog even de keuzes. A, Bianca en B, Kingston. Want ik zit met een gelijkstand. De eerste die nu binnenkomt, zal het zijn dus. Ik ga even wachten. Dus A, Bianca van Freddy Breck gaan we Marie-Christine er haar goedsting geven. Of Kingston van Lou en de Hollywood Bananas. En bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, Dirk die voor Belgisch gaat. Dus het eerste dat nu binnenkomt, wordt het. Ik ga eens even refreshen. En ja, we zitten dus met een winnaar, want ik zat met een gelijkstand en dat is nu verbroken. Hier is een Duitse schlager om heerlijk mee te zingen.
2: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Debameubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.

voor Emmanuel Daver, Freddy Breck. En dat wil dus zeggen dat de Lou en de Hollywood Bananas het weekend overleven. Want ook op Pinkstermaandag is er een Leen gaat vreemd met als tegenstander. En Italiaanse schone maandag.

0: zei gisteren dat Tainted Love van Soft Cell dat mijn absolute nummer 1 is uit de 80's. Maar deze komt toch ook vrij dicht in de buurt. Love of the Common People van Paul Young.
1: Lekkers met Leen.
0: Timon die heeft al de hele week de barbecue buiten staan om er een bloemkoolstek op te grillen. Heeft hij eergisteren gedaan, denk ik. Gisteren was het een sappige pesh, ook die barbecue op als dessertje. En ook vandaag slepen we jou naar buiten voor een heerlijke verfrissing. Hij gaat ons namelijk zelf iced tea leren maken.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed. Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt.

0: is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Mannekes. Bompie. Ik heb gedroomd.
2: Over?
1: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
3: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
1: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
3: En zondag en maandag...
2: 20% korting op alles.
1: Serieus?
3: Oh, jij wist dat niet.
2: Bompie, we hebben nu drukke door.
1: Oei, gaan we niet dan?
3: Jawel.
4: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Het is Bolt in de Haagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag huishoudartikelen tot 66% korting en powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
8: Maak nu een afspraak op carglass.be.
9: Ik kan niet werken vandaag.
10: Maar hoezo?
9: Sorry, maar het is WK.
11: Scoor nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
12: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
13: Oei, wacht hè.
14: Rustig, Sian.
13: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
14: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
12: Prima, prettige avond.
13: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
15: Ja, ja, zeker dat.
8: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
16: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
15: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
17: Imoscoop!
1: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
17: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
16: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
1: Och, jongens.
16: Dat is wel een held, hè.
18: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
17: Imoscoop, man!
19: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
20: Promo koken.
21: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
19: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
21: Tartaratata.
19: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.

0: Lekkers met Leen.
1: Het is alweer vrijdag, Timon. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Mirjam wil iced tea kunnen maken zelf. En dan denkt ze, ik moet daarvoor bij Timon zijn. Ja, het is gewoon weer, hè. Nu willen we alles wat fris en koud is. We moeten ervan profiteren. Ja. Dus zelfgemaakte iced tea.
2: Dat valt eigenlijk wel mee. En ik maak dat ook wel vaak als ik vrienden over de vloer heb voor een barbecue. Er gaat zeker een flesje rosé open bij ons. Maar ik maak ook altijd dat ik zo'n kan heb met iced tea. Gewoon om te verfrissen, dat iedereen genoeg gehydrateerd is. En eigenlijk zo zelf iced tea maken is niet zo moeilijk.
1: Want die is meestal, je kan ze zo zoet maken als je wil natuurlijk, maar die is niet zo zoet als diegene die je kant-en-klaar koopt natuurlijk.
2: Nee, ik drink graag een keer een gewone iced tea, maar eigenlijk heeft het niks met elkaar te maken.
1: Nee, dat is waar. Eigenlijk
2: het is volledig iets anders.
1: Ja.
2: Ik heb zo'n recept dat we maken in het restaurant bij ons ook. En dat is eigenlijk op basis van 1 liter water, gewoon koud, plat water. En ik doe daar een 3 sinazen volledig in partjes. Dus gewoon je volledige sinaas mee in partjes. Ook 1 citroen in partjes. En al een goede teen gember. Echt maar een schoon stuk gember. Ook gewoon heel fijn gaan versnijden. Doe daar ongeveer een bus munt op. En dan ga ik met thee gaan spelen. Ik pak 2 soorten thee. Ik heb groene thee en Earl Grey. En ongeveer een 15 gram van elk. Dus op een liter water 15 gram groene thee, 15 gram Earl Grey. En die gewoon gaan mengen. Heel uw pot gaat opkoken. Belangrijk, je wilt dat niet te lang gaan koken. Dus
1: met die munt er ook al bij?
2: Met die munt erbij. Ja. Dus 1 keer opkoken. Tot aan het kookpunt en af.
1: En af.
2: En dat zet je heel de nacht in je frigo.
1: Ah.
2: Laat de hele nacht infuseren in je frigo. En ondertussen maak je suikerwater. Suikerwater, het gemakkelijkst, is een 50-50 recept.
1: 50 water, 50 suiker.
2: Voilà. En je wilt eigenlijk ongeveer uitkomen de dag daarna. Je pot met al je sinaas en je citroen zit erin. Dat steef je. En dan ga je ongeveer het 50-50 van je suikerwater gaan nemen. En van je ingekookte thee al.
1: Ja.
2: Dat gewoon als je een liter hebt van je thee, massa, en een liter suikerwater. Je hebt daar een half liter water en een half kilo suiker voor nodig. Dat mengde samen en dan hebben we eigenlijk een heel fris iced tea.
1: Dat is een goed recept.
2: Wat ik leuk vind voor in de zomer nog, is gewoon even aftoppen met bruiswater.
1: Dat
2: klein bruiswater
1: is. Dat is extra fris, hè?
2: Ja, en dan geeft een mooi glas, veel ijsblokken, sinaas, citroen en munt mee in je glas. En dan nu een iced tea.
1: Ja, we zijn nu over een liter bezig. Maar als dat zo lekker is, ga je direct 2 liter mogen maken, denk ik. Minstens.
2: Dan zet dat in de frigo en dat ga ik snel op.
1: Kijk, en ik ben er zeker van dat je alles in huis hebt om dat dit weekend nog te maken. Dus begin er nu aan, vannacht in de frigo zetten. En morgen heb je een heerlijke zelfgemaakte iced tea. Maar dat is iets waarmee je kan uitpakken ook, hè, Timon?
2: Ja, dat is perfect voor apro time.
1: Ja. Prettig weekend, tot morgen.
2: Ja, fijn weekend.

en Kim Weston, It Takes Two. Er is er een jarig vandaag, 22 mei. En dat is Johan Verminnen. Johan Verminnen wordt 75 jaar vandaag. Johan Verminnen, die een mooie, mooie carrière heeft. Heel wat mooie nummers heeft gemaakt. Johan, een gelukkige verjaardag toegewenst. Sorry. Dat wil zeggen dat je hier heel veel songs van Johan zal horen vandaag bij Nostalgie Plus. Maar de allermooiste blijft deze en die mag ik draaien. Laat me nu toch niet alleen.

0: Ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Oh,
1: vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
3: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
4: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
5: Open op Pinkstermaandag.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
7: bij Brico, Brico City
6: en Brico Planet
7: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
6: En zelfs 25% voor B-plus leden.
7: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
7: Voorwaarden in de winkel en op Brico.be.
8: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Knaldi.
11: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de Knaldi-prijs van maar €3,99.
12: Check de promo.
11: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
13: Lotto is op zoek naar een neus.
14: Oh? Een neus begot.
13: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
15: Of thee in India.
13: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
15: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
16: C'est bon.
13: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
17: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
18: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
19: Wel, meneer, 5317.
18: Ja, mijn naam is...
19: Ja, 5317, ik weet het.
18: Oké. Okay.
17: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
20: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
17: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
21: Yes! Allee, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
22: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
21: Echt?
22: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
21: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
22: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
21: Maar ja, dan moet jij toch...
22: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
21: Allee, jongen. Wat is dat?
17: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
23: De vraag naar het ijstee-receptje komt massaal binnen. Wel, vrienden van mezelf en Timon, het zou nu online moeten staan om te herbeluisteren.
24: Your golden years. Nostalgie plus.
23: Het is ruim 11 uur. Goedemorgen. Het nieuws krijgen we van Simon.
25: Goedemorgen. De politie is op zoek naar de 44-jarige Steve de Meij. Hij ontsnapte gisteren tijdens een begeleide fietstocht in Burgt. De politie zette hem op de most wanted lijst. De man werd door gewelddelicten geïnterneerd in het forensisch psychiatrisch centrum op Linkeroever in Antwerpen. Hij is atletisch gebouwd, heeft kort bruin haar en grijsblauwe ogen. Bij zijn vertrek droeg hij een blauw t-shirt, een lichtgrijze hoodie en zwarte Nike-schoenen. Wie hem opmerkt, wordt verzocht hem zelf niet te benaderen, maar direct de politie te verwittigen. De Verenigde Staten hebben de levering van een wapenpakket aan Taiwan tijdelijk stopgezet. De pauze is nodig om de munitievoorraden te garanderen voor de Amerikaanse militaire operatie in Iran. Dat zegt de vertegenwoordiger van de VS in het parlement. De opschorting komt op een politiek gevoelig moment, nadat de VS vorig jaar nog extra wapenverkopen had goedgekeurd. President Donald Trump hield zich na een staatsbezoek aan China op de vlakte over Taiwan en noemde het dossier een handige troefkaart voor onderhandelingen. Binnenkort kan je gratis je fiets meenemen op de trein. Dat heeft de Kamer gisteren unaniem goedgekeurd. Vandaag betaal je nog 3 euro tijdens de daluren en 5 euro tijdens de spits. Enkel plooifietsen mogen wel al gratis mee. In 2025 nam het aantal reizigers dat een fiets meenam op de trein toe, met 14% tot ruim 550.000 mensen. Het goedgekeurde voorstel pleit ook voor de invoering van één enkel combi-ticket dat geldig is voor zowel de trein, de tram als de bus. Het is zonnig met af en toe hoge sluierwolken tot 26 graden. Morgen overwegend zonnig met soms wat bewolking. Het wordt opnieuw warm bij maximaal tot 29 graden. Zondag lokaal kans op mist en wat bewolkt, maar wel droog bij 24 tot 29 graden. En begin volgende week wordt het heel zonnig en warm tot 29 graden.
23: Nog altijd één probleem op de E19 Breda Antwerpen. Daar verlies je 20 minuten van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen Noord.
0: Tongen met Leen de Marais.

Eric Clapton, I Shot the Sheriff. Jonge wolk van dienst is Nick. Komt straks langs. Komt ons bijpraten over de gekte rond Harry Styles daar in Amsterdam. Die concerten.

0: is the talk of the USA. Wel, we gaan het over the talk of the world bijna hebben.
1: Jonge Wolven.
0: Harry Styles met Nick. Jonge Wolf, Nick. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Leen.
0: Ja, Harry Styles, the talk of... Ja, toch een groot stuk van de wereld, hè?
2: Toch the talk of the town, ja, absoluut. Ja. Hij is net begonnen aan zijn concertreeks in Amsterdam. Een van maar twee Europese steden die hij aandoet in zijn nieuwe tournee. Waar de fans al niet zo heel blij mee waren.
0: Want, ja, dus de Belgische fans die trekken waarschijnlijk massaal naar Amsterdam.
2: Ja, hun andere optie is Londen. Ja. Dat is net iets minder handig met visa en paspoorten tegenwoordig.
0: Ja, dus Belgische fans al niet zo content met dat gegeven?
2: Inderdaad. Belgische fans tot daaraan toe, maar wees maar eens een fan in Griekenland bijvoorbeeld, dan moet je helemaal ver reizen. Komt nog eens bij dat eigenlijk in zijn eerste show Harry heel door de dynamic pricing van Ticketmaster.
0: Ja, dynamische prijs. Hoe meer vraag, hoe hoger de prijs.
2: Inderdaad. Ja. En dat wordt zo'n beetje live geregeld door een computer. Daar is weinig inbreng in. Maar hebben heel veel fans eigenlijk voor die eerste shows heel dure tickets gekocht, omdat die vraag heel groot was.
0: Ja.
2: Dan heeft Harry gezien, of het team achter Harry, heeft gezien van, er is wel veel vraag. We zullen extra shows aankondigen. Waarop al die fans dachten, ja maar, dan verkoop ik mijn dure ticket terug en dan koop ik wel een goedkoper voor een van de volgende shows.
0: Ja, of een beetje zoals op de beurs spelen eigenlijk.
2: Een beetje wel, inderdaad. Ja. Waardoor nu Harry zijn zalen niet meer uitverkocht krijgt, omdat de vraag misschien toch niet zo groot was.
0: Want het zijn heel wat, ik heb het hier openstaan. Hè. Er is er alleen geweest, er zijn nog heel veel. Een stuk of 5, 6 alleen al in Amsterdam. Dan Londen, 100 miljoen concerten. Mijn god.
2: Hij heeft hoge ambities. Of hij ze gaat kunnen waarmaken, is maar de vraag. Nu, onze collega Arno is er geweest. Hij zei wel, het is een hele goede show. Het was een feestje, je amuseert je daar wel. Alleen zijn er bepaalde plaatsen in die Johan Cruijff Arena in Amsterdam waar je als fan toch liever niet stond. En dat waren heel dure plaatsen.
0: En waarom niet?
2: Wel, Harry heeft in dat stadion een hele catwalk aangelegd.
0: Ja.
2: Nu, die catwalk, je moet dat bijna zien als een soort vierkante 400 meter piste.
0: Zodat iedereen hem eigenlijk goed kan
2: zien. Een heel groot kader, zodat hij overal in de arena zou kunnen gaan rondlopen en iedereen hem goed zou kunnen zien. In theorie. De podiumbouwers zijn daar één ding vergeten, namelijk dat mensen niet altijd 3 meter groot zijn. Sommige, op plaatsen van de catwalk, op sommige plaatsen, zijn er bruggetjes aangelegd. Die bruggen zijn 1-3 meter hoog.
0: Ik voel het al komen.
2: Sommige van die fans hebben tickets gekocht van €350. Voor staanplaatsen, vlak bij de artiest.
0: Ja.
2: En we hebben misschien net Harry zijn enkels gezien. En voor de rest van het concert zat die brug gewoon in de weg. Dus dat valt wel tegen. Het management heeft nu laten weten dat ze er aanpassingen aan gaan doen.

0: die artiest en je zou kunnen zeggen van, ja, ik kon hem bijna aanraken. Maar ja, als je dan heel het concert moet op een zwarte muur staan kijken,
1: dat is het niet. Hè. Het was even geleden dat hij nog buiten gekomen was, zeker ook.
0: Meer dan 3 jaar, ja.
1: Ja, zie.
0: Dus het is, de fans zaten er wel echt op te wachten. We hebben Harry eigenlijk de afgelopen jaren alleen maar marathons zien lopen.
1: Ah ja, en krijgt hij geen kind? Of niet? Nee, het zal een andere zijn.
0: Dat weet ik niet. Zijn privéleven, daar ben ik niet zo in thuis.
1: Nee, ik ook niet, maar ik zie je zo af en toe ziet verschijnen. Goed, wel Harry Styles. We gaan er ongetwijfeld het laatste nog niet over gehoord hebben. Want hij staat nog heel veel in Amsterdam. Dus als je kinderen of kleinkinderen hebt die naar Harry Styles gaan, je kan erover meepraten nu.
0: En je kan nu ongetwijfeld deeltjes doen met de tickets.
1: Ah, kijk eens aan. Dankjewel, Nick. Tot volgende week.
0: Tot de volgende.

0: Ik ga nog even door op Harry Styles. Op het feit dat ik dacht dat hij een kleine ging krijgen. Wat weet ik daar nu van? Ze zegt, van een kleine weet ik niks. En ik ben een fan van Harry Styles. Maar hij gaat trouwen blijkbaar, want hij heeft een lief. Het is dat waarschijnlijk dat ik gelezen heb. Zoe Kravitz, de dochter van Lenny Kravitz. Dat wordt dus de toekomstige vrouw van Harry Styles. Voilà. Nu zijn we, denk ik, wel helemaal mee. De man van de mooie liedjes, die hebben we net gehoord, Billy Joel. Maar er komt er nog eentje, Leo Sayer.
1: Oh, ik snap er niks van.
2: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
3: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
4: Keytrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
5: Knock, knock.
4: Who's there?
5: Justin.
4: Justin who?
5: Justin, time to start investing.
4: Nice, Justin. Want Keytrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
5: Justin, time to add.
4: Keytrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
6: En?

0: Colruyt Trakteert.
1: Ja, echt waar?
0: Colruyt Trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Echt?
4: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
3: Oh, dus niet gewoon een computer en een doos?
4: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
3: Maar ja, dan moet jij toch...
4: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
3: Allee, jongen. Wat is dat?
5: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
6: Het beste uit de 60s,
7: 70s
6: en 80s.

Na plakker waar we nu al een klein beetje zweterig van worden bij deze temperaturen. When I Need You, Leo Sayer. In realiteit gaan we nu terug naar 1968 toen dit nummer geschreven werd. Maar qua sfeer is het toch zo'n beetje jaren 20 van vorige eeuw. Dat pianootje. Nee, Obladi Oblada, de Beatles. Yes.

0: slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.
1: Nostalgie Plus.

berichtje van Sonja via onze site of via WhatsApp, dat kan ik nu niet zien, aan Domi gericht, want ze wil graag in Villa Vinyl straks tussen 1 en 4 een la-la-la liedje horen. Another Star van Stevie Wonder. Een zalig zonnig meezingplaatje. Nu, ik vermoed dat Domi dat al zal gezien hebben. Die is nu in zijn platenkast aan het roffelen om te zien of hij dat zitten heeft. En er is uiteraard plaats voor veel meer. Dus de verzoekjes via Vinyl kunnen nu stilletjes aankomen binnendruppelen voor straks in Villa Vinyl.

Ik weet niet of er al veel de zomerbarsten landen en te velden opgezet zijn. Wat zeg je daartegen? Aan de kust zijn de strandbarsten, vermoed ik, al open. En als dat zo is, dan zijn dat zo'n nummers die daar weer klinken. Gilbert Montagnier's Les Sunlight des Tropiques. Maar ook deze, Why Not? Jimmy James en de Vagabonds.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
0: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
0: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Ik kan niet werken vandaag.
3: Maar hoezo?
2: Sorry, maar het is WK.
4: Score nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
5: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Vrouwendongen met Leer.

0: calorieverbrandingen als je dit zingt, als je dit speelt en als je hier op danst op de Eloise van Barry Ryan. We gaan stilaan naar het weekend toe met natuurlijk Domi zo dadelijk tussen 1 en 4 en Sepp ook nog. En dit weekend is er natuurlijk de Flashback Top 40 met Serge met op zaterdag tussen 10 en 1 de beste classics uit mei 78 en zondag de beste classics uit mei 66. En zeer veel aandacht zondag ook voor Bob Dylan hier bij Nostalgie Plus. Want Bob Dylan wordt zondag 85 jaar. En zometeen is er Michel Follet in 100% Follet.
1: Dag luisteraar, dag Leen. Veel bekende namen vandaag. Louis Neves, BZN, Elvis, Shakin' Stevens, Joan Baez en deze Franse chansonnier. Oh.

En het toeval wil dat een van zijn grote bewonderaars, vermoed ik, ook jarig is. Hij wordt 75, Johan Verminne. Die heeft ook altijd iets met het Franse chanson gehad. Ik uiteraard ook, Charles Aznavour. Echt voor mij een van de allergrootste. En het is vandaag zijn geboortedag. Hij werd 94, maar zou vandaag 102 geworden zijn. En ik belicht ook even zijn carrière als filmacteur naar aanleiding van het festival van Cannes, waar hij ook af en toe te gast was. Charles Aznavour, straks in 100% voor.

0: tot en met 30 juni bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Goesting in mijn wereldreis.
4: Elke maand.
3: Lekker chillen in paradijs.
4: Elke maand.
5: Win for life.
4: Win for life.
5: Win tot 5000 euro. Elke maand.
4: Elke maand.
5: Je leven lang.
6: Het is Bolt in de Achtse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag huishoudartikelen tot 66% korting en powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
8: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
10: Tartaratata.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: De volgende patiënt alstublieft.
12: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
13: Ja, maar je gaat gewoon eerlijk zijn, hè.
14: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
13: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
14: Okay.
11: Ja, maar we willen slim kiezen.
14: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
11: Ah ja?
13: Waarom?
14: Ah, maar kreeg ruimte op.
11: Opruiming?
14: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
15: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
16: Volg Nostalgie Plus ook op Facebook. Like onze pagina en ontdek alle primeurs over onze wedstrijden en programma's.
17: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
18: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
17: Ook open op zondagnamiddag.
19: Prettige vrijdag, we staan aan de voet van alweer een verlengd weekend. Werken wij nog af en toe. Maar Pinksteren komt eraan en het mooie weer ook.
20: Your golden years. Nostalgie plus.
19: Het nieuws, dat krijg je van Bart van Langehoven.
21: Goedemiddag. Benzinetanken wordt vanaf morgen terug wat goedkoper. Dat meldt FOD Economie. Voor een liter benzine, 95, daalt de maximumprijs met 4,1 eurocent tot maximaal 1,97 euro per liter. De maximumprijs voor benzine, 98, zakt met 5,1 eurocent naar ruim 2 euro per liter. De dalingen volgen een dag na die van diesel, die sinds vandaag gedaald is tot 2,14 euro per liter. De Verenigde Staten hebben de levering van een wapenpakket aan Taiwan tijdelijk stopgezet. De pauze is nodig om de munitievoorraden te garanderen voor de Amerikaanse militaire operatie in Iran. Dat zegt de vertegenwoordiger van de VS in het parlement. De opschorting komt op een politiek gevoelig moment nadat de VS vorig jaar nog extra wapenverkopen had goedgekeurd. President Donald Trump hield zich na een staatsbezoek aan China opvallend op de vlakte over Taiwan en noemde het dossier een handige troefkaart voor onderhandelingen. Binnenkort kan je gratis je fiets meenemen op de trein. Dat heeft de Kamer gisteren unaniem goedgekeurd. Vandaag betaal je nog €3 tijdens de daluren en €5 tijdens de spits. Enkel plooifietsen mogen wel al gratis mee. In 2025 nam het aantal reizigers dat een fiets meenam met 14% toe, tot ruim 550.000. Het goedgekeurde voorstel pleit ook voor de invoering van één enkel combi-ticket dat geldig is voor zowel de trein, de tram als de bus. Het is zonnig vandaag met af en toe hoge sluierwolken tot 26 graden. Morgen overwegend zonnig met soms wat bewolking. Opnieuw warm wel bij maxima tot 29 graden. Zondag lokaal kans op mist en wat bewolkt, maar wel droog bij 24 tot 29 graden. En begin volgende week heel erg zonnig en warm tot 29 graden.
4: 100% Follet.
9: Met Michel Follet.

Can't Change That, dat hoeft ook niet altijd zo nodig. Radio met Ray Parker Jr. in 1979. Een vindingrijk brein vond voor dit soort muziek de term yacht rock uit. Dan moet je wel zo'n chique yacht hebben. Wij houden het liever op perfecte radiomuziek. Reden waarom je dit nummer van Radio meer dan 46 jaar na datum nog altijd hoort. Ray Parker, hij werd op 1 mei 72 en blijft voor eeuwig en altijd een junior. Senioren genoeg anders vandaag. Charles Aznavour, John Baez, Shakin' Stevens en Johan Verminnen. Die wordt vandaag 75 en spaar ik op voor helemaal achteraan. Je hebt de groeten van Sen die alles technisch in goede banen leidt. En die lanceert nu vanop hun platform Starship.

0: Starship en We Built a City on Rock and Roll. Ik zou een extra laagje beton gieten. Tekst van Bernie Taupin. Jawel, de man die onlosmakelijk verbonden is aan Elton John en voor hem zowat alle teksten schreef. Dit was een van die zeldzame keren dat hij vreemd ging. Die Bernie Taupin is jarig vandaag en wordt 76.
1: 100% ongewoon.
0: Mag het wat klassieker? Met zelfs een klavecimbel in de hoofdrol. Voor Shirley mag het Bach zijn. Een charmant liedje van 1966.

ook jarig vandaag. Deze zangeres voluit heet ze Shirley Zwerus. En naast dit ragfijne liedje waar ik me helemaal in vinden kan, liep ze nog even terug in de kijker in 1977 met It's Me. Shirley is overigens een klassiek geschoolde pianiste die een tijd lang soliste was in het Concertgebouw van Haarlem. Ze woont nu al 30 jaar in Spanje. Oh ja, Shirley wordt 80 vandaag. En nu, The Stranglers. Golden.

blijft een bedwelmend, mooie, eenvoudige melodie. De Stranglers in 81, weg waren de scherpe kantjes van de groep. Die doorbrak in volle punktijd met No More Heroes and Something Better Change. Dat zegt al wat de insteek van de groep was. Hier was de inspiratiebron Take 5, jazzklassieker van Paul Desmond en Dave Brubeck. En die Stranglers blijven vlijtig doorgaan. Ze bestaan sinds 1974. 10 jaar eerder, een al even bezwerende melodie, met in feite ook weinig noten, van Ennio Morricone en vooral voortreffelijk gezongen door Joan Baez.

0: Joan Baez. Nooit de grote hitzangeres, dat wou ze ook helemaal niet, maar ze is wel de moeder van alle protestzangers. Ook dit lied was op haar maat gemaakt. Ze zong het in voor een film, Zacco en Vanzetti, over twee Italiaanse anarchisten die in 1921 zonder enig bewijs werden beschuldigd van moord. Muziek van Ennio Morricone. Zometeen Elvis.
1: In promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Mens bestaat 15 jaar.
3: Happy birthday!
2: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Mens. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Mens 55. Nu ook bij Proximus.
4: 100% Follet.

wakkerde het aan het eind nog wat aan. Burning Love, Elvis. Op 22 mei 1970 tekende Elvis een contract met MGM voor 3 nieuwe langspeelfilms. Die kwamen er uiteindelijk nooit meer. Elvis draaide in totaal wel 31 films. Shakin' Stevens, altijd in de buurt als Elvis langskomt. I might be

0: Shakin' Stevens, de laatste hit bij ons in een lange rij, I Might, in 91. Ik vraag me af hoe vrienden en familie hem aanspreken. Voor de fans is dat wellicht shaky. Hè? Wij hebben ook zo'n luisteraar die zich shaky noemt, onze shaky Gert. Maar op het paspoort van Shakin' Stevens staat de naam van Michael Barrett. Het kan geen toeval zijn dat twee van mijn muzikale helden op dezelfde dag geboren werden. 22 mei, straks Johan Verminne. En vandaag zou Charles Aznavour 102 geworden zijn. In mijn hart en in mijn hoofd wordt hij dat ook. Want Aznavour is onsterfelijk.
1: 100% chanson.

Monsieur Aznavour en Emmenez-moi. Charles Aznavour werd 94. Niet vergeet dat hij ook een uitstekend acteur was. Zo speelde hij mee in die Blechtrommel van Völker Schlöndorff in 79. Een film die zowel de Gouden Palm in Cannes won als de Oscar beste buitenlandse film. Die Völker Schlöndorff is er ondertussen 87 en keerde dit jaar naar Cannes terug om zijn 28ste film voor te stellen, Visitation of Visitation. Zaterdag wordt de winnaar van deze editie bekendgemaakt. Excuseer, hè. Diep in mij sluimert nog altijd de filmliefhebber. Dat verandert nooit. Na 1980. De populairste groep uit Nederland. Met een van hun grote hits, Pearly Dam, BZN. Morning.

0: VZN en Pearly Dam. De groep uit Volendam is en blijft de best verkochte Nederlandse act door de jaren heen. Meer dan Golden Earring, The Cats en George Baker Selection. Toch worden hun hits maar zelden gehoord. Dit werd in Vlaanderen overigens een top 10 hit. Het is vandaag de dag van de biodiversiteit. Daar hoort dit beroemde lied bij van Louis Neefs.
1: Dit is een lied voor de mensen die zorgen dat morgen de mensen al dood zullen zijn. Dit is een lied voor de doden van morgen, begraven, gekozen.

0: Lumineers bezorgt om onze planeet in 1971 origineel van ene Wally of Wallace Whiten. En er werd niet afgeweken van de intenties van het lied, want het heette origineel Leave Them a Flower. Zometeen komen we al een beetje in vakantiestemming.
1: En Colruy trakteert.
2: Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruy.be. Tot en met 30 juni bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Wij dragen E5.
5: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
4: E5. Jouw verhaal in stijl.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. 100% Follet.

0: Jeannette en Porquette Bas Overum, die in 77 onze hitparade haalde, maar toen al 3 jaar oud was. Ze heet voluit Jeannette Dimek, een Brits-Amerikaanse zangeres van Spaans-Congolese afkomst, die vooral carrière maakte in Spanje. Op 10 oktober wordt ze 75. Johan Verminne wacht daar niet langer mee. Vanaf vandaag bereikte hij die leeftijd. Hij kwam onlangs nog naar buiten met een stand van zaken over zijn gezondheid. Maar een positieve kijk op de dingen kan wonderen doen. Een groot held van mij. Hij wordt 75, Johan Verminne.
1: Ken

0: Han Verminnen, vandaag 75. Toeters en bellen, fanfare en majoretten en we delen mee in de champagne. Ik kan uren vullen met mijn favoriete liedjes van Johan. Vandaag koos ik resoluut voor deze meezinger die moed geeft. Vraag me niet hoe hij dat doet. Ook de volgende ademt levenslust uit. Daar kan je alleen maar blij om zijn. Trini Lopez.
1: 100% onbezorgd.

Altijd ambiance met Trini Lopez. Hij gaf een melancholische compositie, want dat was het uiteindelijk, van Charles Chaplin, een Latijns-Amerikaans ritme mee. Smile, je hoorde het voor het eerst in de film Modern Times van 1936. Dit kwam 30 jaar later uit. Een van de 9 hits die Trini Lopez in de jaren 60 in Vlaanderen had. Op 15 mei was het overigens zijn geboortedag. Overleden in 2020 op 22 mei, Morikante. MUZIEK

Molly Kanté met zijn nummer 1 hit van 1988. Het liedje had hij enkele jaren ervoor opgenomen in Parijs, toen hij er illegaal woonde, zonder verblijfsvergunning. Hij schrok er zelf van dat het zo'n enorme hit werd. 6 jaar geleden stierf hij op 70-jarige leeftijd. Molly Kanté. 100% Volet is er uiteraard in het weekend, zaterdag en zondag van 5 tot 6. Doe iets luchtigs aan, want het kan tot 28 graden warm worden. Met andere woorden, Get Sexy. Vrolijk hit van 75 van Paul Kelly. Na 1 uur, Domi bij Nostalgie Plus.

0: Ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
2: bij Brico Brico City
1: en Brico Planet
2: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
1: En zelfs 25% voor B-plus leden.
2: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
4: Voilà, een salade van vlees.
5: Oei, amai.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue-assortiment. Lidl, dat kan tellen.
6: Liantis. Zeg, ik snap dat hier niet van die...
7: Die tijdsregistratie bedoelt je?
6: Ja.
7: Daar kan ik u bij helpen.
8: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
9: In mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
10: Zalig.
11: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis. All Seasons veranda's. Dat is genieten van alle seizoenen. Kijk voor alle info op allseasonsveranda's.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
12: Een zeer goede middag. Het is vrijdag, 1 uur op de klok. Dat betekent dat het weer tijd is voor Villa Vinyl. En dat betekent dat het aan jullie is om de muziek te kiezen tot 4 uur vanmiddag. Laat ze maar komen. Op onze website kan je terecht. En zo meteen begin ik al met de Nolan Sisters. Het is 1 uur. Eerst tijd voor het nieuws dus.
13: Goedemiddag. Oud-minister van Justitie en Kamerlid voor partij Anders, Paul van Tichelt, stapt uit de politiek. Dat kondigde hij zelf aan op sociale media. Van Tichelt was van 2023 tot 2025 vicepremier in de regering De Croo en leidde daarvoor jarenlang het OCAT dat de dreiging in ons land analyseert. Van Tichelt gaat nu aan de slag als CEO bij juridisch dienstverlener Modero. Hij wordt opgevolgd door Arthur Orléans, nu nog schepen in Mechelen. Met het zalige zomerweer belooft het extra druk te worden aan onze kust tijdens het verlengde Pinksterweekend. Als je zelf een weekendje plant en de file wil vermijden, kan je ook de trein nemen. De NMBS legt dit Pinksterweekend 24 extra treinen in per dag van en naar Oostende en Blankenbergen. NMBS raadt je wel aan om vooraf de routeplanner te checken. Die toont de volledige dienstregeling en de verwachte drukte aan boord van elke trein. Tomorrowland neemt extra veiligheidsmaatregelen na de grote brand aan het hoofdpodium vorig jaar. Er komen extra brandwachten die snel moeten ingrijpen bij technische incidenten of beginnende brandhaarden. Ook de evacuatietunnels aan het hoofdpodium krijgen extra bescherming om ze toegankelijk te houden. Bij de brand vorig jaar raakte niemand gewond. De mainstage raakte wel grotendeels vernield. En een einde van een tijdperk voor de Engelse topclub Manchester City. Zijn trainer Pep Guardiola stopt na 10 jaar. Er waren al een tijdje geruchten, maar de club heeft het nu officieel bevestigd. Guardiola leidde Manchester City naar heel wat successen. Hij won 6 keer de Premier League en 1 keer de Champions League. Hij is 55. Het is zonnig en warm met maxima tot 27 graden. Aan zee wel ietsje frisser bij 22 graden. Morgen en zondag opnieuw heel zonnig met af en toe wel wat bewolking tot lokaal zelfs 30 graden. Ook volgende week blijft het nog heel zonnig en warm tot zeker woensdag.
14: Villa Vinyl
15: met Dominique Krommen.

0: een lekkere opgewekte om deze vrijdag namiddag mee af te trappen hier in Villa Vinyl. Van de Nolan Sisters, de zingende zusjes Nolan dus. And I'm in the mood for dancing.
1: Domi draait door Villa Vinyl.
0: Een zeer goede middag. Welkom in Villa Vinyl, live vanuit mijn platenkast in Zweden, Storfors. Provincie Värmland, dat ligt ietsje boven het grootste meer van Zweden, het tweede grootste meer van Europa. En hier is het een redelijk zonnig dagje, licht bewolkt, een graad of 19 zal het zijn. En ik hoor dat de temperaturen in België de weekend flink de hoogte ingaan. En misschien is dat een goed idee om wat zomerse muziek aan te vragen tussen nu en 4 uur. Ik ga het met alle plezier uit de kast trekken. Maar je weet het, zoals altijd, op vrijdag alles kan, alles mag. Laat weten waar je zin in hebt. Muzikaal gezien, ik zoek het op in mijn platenkast. Heb ik het, zal ik het met plezier opleggen. Het is het meest eclectische radioprogramma van de Vlaamse radio. Je kan ons bereiken via onze website nostalgie.plus. Of een WhatsAppje kan je sturen. En dat kan door dit nummer te gebruiken. 0477-900-800. 0477-900-800. En als je WhatsApp hebt, dan kan je gewoon ook een fotootje of dergelijke doorsturen. Kan allemaal. Dus laat vooral weten waar je zin in hebt. En dan ga ik het voor je opleggen. En er stromen al flink wat zomerse liedjes binnen. Zoals zometeen Buster Poindexter zag ik binnenkomen met The Banshees of Blue en Hot Hot Hot. En deze was vandaag vroeg al binnengekomen, zag ik hier in mijn mailbox. Dat is een instrumentaal liedje van Lieutenant Pigeon, Moldy.

Buster Poindexters en zijn band The Banshees of Blue. En olé, olé, dat is een lekker opgewekte muziek. Lekker veel energie voor het verlengde weekend. Pinksterweekend staat voor de deur. Ik was dat eigenlijk een klein beetje uit het oog verloren, want hier zijn de officiële feestdagen. Hier noemen ze dat een reutak in Zweden. Dat zijn zo de officiële feestdagen die betaald zijn. En ik denk tot een jaar of 20 geleden ongeveer was dit Pinkstermaandag een betaalde feestdag. Maar ze hebben die ingeruild voor de Zweedse nationale feestdag, geloof ik. Het is zo ergens iets dat ze veranderd hebben hier. Dus hier is gewoon maandag werkendag, hoor, voor de duidelijkheid. Beste Poindexters was op aanvraag van Koen hier in Villa Vinyl. Martinus ook van de partij, die heeft ook een heel lijstje doorgestuurd. Die kon maar tot een uur of twee luisteren, want die gaan naar de marmergroeven in Carrara. De verzoekjes die ze doorgestuurd heeft zijn onder andere I Scare Myself van Thomas Dolby, briljante plaat. One Trick Pony, Decent Life van Luna Twist, Rapture van Blondie, J'aime regarder les filles van Patrick Coutin. Maar ik heb voor deze gekozen hier, van de Nederlandse band The Nits. Dat was kwaliteitspop uit de jaren 80. Neskio.

0: hebben pareltjes afgeleverd, hoor. Met onder andere In the Dutch Mountains en The Train. En deze hier, Neskio van The Nits. Zometeen gaan we vocaal uithalen. Ik dan niet, maar wel Jocelyn Brown. Want een van haar bekendste nummers en een briljante discoplaat staat klaar. Somebody Else's Guy.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben.

0: winkels gewoon open.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
2: En voor mijn pensioen?
3: Tweede of derde pijler, juffrouw?
2: Wat blieft?
3: En hebt u een VAPZ?
2: Wat?
3: Wat is een VAPZ, juffrouw?
2: Ik weet niet.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu aan mijn pensioen bezig te zijn. We gaan dat...
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
5: Mannekes, ik heb gedroomd.
6: Over?
5: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
7: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
5: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
7: En zondag en maandag...
6: 20% korting op alles.
5: Serieus?
7: Oh, jij wist dat niet.
6: Bobby, we hebben nu drukke door.
5: Oei, gaan we niet dan?
7: Jawel!
8: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
10: De volgende patiënt, alstublieft.
11: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
12: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
13: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
12: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws.
13: Uh-huh.
12: Thuis.
13: Oké.
10: Ja, maar we willen slim kiezen.
13: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
10: Ah, ja?
12: Waarom?
13: Ah, maar krijg ruimte op.
10: Opruimen?
13: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
1: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.

stem als een klok. Dat zou je niet verbazen. Het was Jocelyn Brown. Voor iemand die een sms'je stuurde op 6661 zonder de naam erbij te vermelden. Als je dat even doet, wil ik je graag credits geven voor de platen die je hebt aangevraagd. Zet er dus even je naam bij. Maar je mag natuurlijk ook een WhatsAppje sturen. 0477. Wacht even hoor, momentje. Ik ben het nog niet helemaal ingeburgerd hier. Misschien dat je het zelf al weet. 0477-900-800. 0477-900-800. Kan je ook fotootjes meesturen als je daar zin in hebt. Misschien iets inspreken, kan ook. Deze vrijdagnamiddag. Wat heb ik voor je klaarstaan? Iets van Dr. Hook, want dat kwam hier net binnen. En dat is nieuws dat me eigenlijk een klein beetje ontgaan is. Nadine uit Isegem heeft mij erop gewezen. Die zei, als trouwe fan van je programma ben ik hier nog een keertje met een verzoekje om Dennis LeCourrier, de zanger van Dr. Hook, te eren, die vorige week is overleden. Dat was eigenlijk mij helemaal ontgaan. Ik was even aan het opzoeken, was dat nu die man met het ooglapje in Dr. Hook? Maar dat was een andere. Dat was de drummer. Ray Sawyer heette die. Maar een van de oprichters dus is vorige week overleden. Dennis LeCourrier, 76 jaar is hij geworden. Van Dr. Hook, verschillende grote hits in de jaren 70 en ook in de jaren 80. Onder andere met Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Maar Nadine, die gaat voor deze hier, 1975. Sharing the Night Together.

Het zijn kleine liedjes die grote hits werden. En binnenkort begint het wereldkampioenschap voetbal in Amerika, in Canada en in Mexico. En in 1978 vond het WK plaats in Argentinië. De Nederlanders deden het daar weer goed, maar die hadden geen wereldkampioenschap. En dus dit jaar opnieuw wereldkampioenschap. Dit was dus het liedje, niet officieel hoor volgens mij. Argentina van Conquistador, aangevraagd door Serge Kegels. Mocht je deze op vinyl hebben, wil je dat van voor mij draaien. Ja, dus doen we dat op vrijdag. Als ik er op vinyl heb, wil ik het met plezier voor je opleggen hier. We spelen nooit vals op vrijdagmiddag. Waar je zin in hebt, laat ik met plezier voor je horen. Laat maar weten. Een WhatsAppje kan je sturen 0477-900-800. Of een sms'je 6661 of onze website. Daar kan je natuurlijk ook terecht om je platen aan te vragen. Wat staat hier klaar? Deze, een cover van de plaat van Chuck Berry. Maar dan gezongen door Emmylou Harris.

0: Ja, je moest het maar durven. Als volwassen man, you're 16, you're beautiful and you're mine. Zingen Ringo Starr met die cover van Sarah, die had deze aangevraagd. En daarvoor nog Emmylou Harris en You Never Can Tell. C'est la vie. Chuck Berry zong dat origineel. Lowell, Paul de Vijn of Paul de Vin, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Die had mij wat warme plaatjes doorgestuurd. Warme dagen, zegt hij. En dan misschien plaatjes zoals The Beach Boys, UB40, Julio Iglesias, Maywood, zou allemaal kunnen. Ik ga zo meteen voor Ming de Vil en Demasiado Corazon.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
4: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
3: U heeft toch geen binge-probleem?
4: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
3: Maak jouw telenet nu open.

0: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
3: Maak je afspraak op carglass.be.
4: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
5: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
6: Immoscoopman!
5: Immoscoopman!
7: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
4: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
7: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
4: Ah, ja?
7: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht. Met

acrobatie helemaal afgelopen. Ming de Vil, een Demasiado Corazon, die werd aangevraagd door Noël. Had deze aangevraagd. Al een paar andere leuke zomerse liedjes doorgestuurd. Onder andere van Maywood, Julio Iglesias, UB40. Maar als er andere mensen zijn die ze willen melden, laat maar komen. Hè. Via 0477-900-800, dat is ons WhatsApp-nummer. Daar kan je ons bereiken. En voor de rest ook via onze website, nostalgie.plus. Zullen we eens naar een discogroep gaan die nooit echt heel grote hits gescoren heeft? Dankzij Rudy Pauwels ga je hem nu horen op Nostalgie+. Hier is Sky, Show Me The Way. Nostalgie.

Vorig weekend was er het Eurovisie Songfestival. En dit komt ook uit het Eurovisie Songfestival voor Groot-Brittannië. Deed ze toen mee. En ik heb hier de hoes voor me liggen. En dat zijn ogen die er gewoon uitspringen. Die trekken gewoon naar die hoes toe. Veel mensen weten het misschien niet. Maar lang voordat ze meedeed in de film Grease was Olivia Newton-John al een heel grote ster. En ze deed dus mee met deze Long Live Love aan het Eurovisie Songfestival. Die werd aangevraagd door Frank Michielsen. Die had twee keuzenummers die vorige week niet in de lijst stonden bij Seb. Het was onder andere de winnende song Hallelujah van Milk & Honey. En het favoriete niet-winnend liedje was van Olivia Newton-John, zegt hij. Long Live Love. Even dan denken wat ik daarvoor draaide. Sky was dat, ja. Met Show Me The Way. Eens even kijken wat ik hier heb klaarstaan nu. En dat is een liedje van Roger Troutman. Die aangevraagd werd door Koen de Meulemeester. Koen heeft een dagje verlof vandaag. Die is aan het genieten aan zee. En dat is ideaal met het weer natuurlijk. En zijn vrouw had graag nog eens een keertje een van haar favoriete nummers uit de 80's gehoord. Roger met I Wanna Be Your Man. We gaan voor die keuze, want je had voor je eigen zelf Tesla Girl gekozen van OMD. Maar we gaan voor Roger Troutman. Omdat we die eigenlijk iets te weinig horen, denk ik.

0: zo'n instrument, een instrument, een apparaat eigenlijk. Dat heette de vocoder. En hij maakte daar dankbaar gebruik van. Roger Troutman, producer vooral, maar af en toe zelf nog een keertje een hitje zoals deze. I Wanna Be Your Man. Koen heeft hem aangevraagd, heeft ondertussen een fotootje doorgestuurd van op het strand in De Haan. Het leek, want ik kreeg de foto te zien. Ik dacht eerst, ze zitten ergens aan het strand in Spanje, maar blijkbaar is het ongelooflijk mooi weer in België. Dankjewel om hem aan te vragen, Koen, en geniet nog van jullie vakantie daar, jullie tripje naar zee.
1: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
2: stap met meer korting op de trein.
3: 40%, het zal wel zijn.
2: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
3: In Wallonië eens proberen.
2: Of naar een pretpark gaan misschien.
3: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
1: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
4: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
5: Leuke video!
4: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
6: Ik kan niet werken vandaag.
7: Maar hoezo?
6: Sorry, maar het is WK.
8: Scoor nu een LG 55 inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
10: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
9: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
11: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
9: Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Deze week kom je bij Spar voor...
14: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
13: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
14: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
13: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
15: Mannekes, ik heb gedroomd.
16: Over?
15: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaier, spotgrond en nog zo van alles.
16: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
15: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
16: En zondag en maandag...
15: 20% korting op alles. Serieus?
16: Oh, jij wist dat niet.
15: Mompie, we hebben nu drukke door. Oei, gaan we niet dan?
16: Jawel!
17: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
16: Ik ben toch rustig!
18: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen. Zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
19: Yes! Allee, jongen, zo snelheid, jongen. Een nieuwe computer?
20: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
19: Echt?
20: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
19: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
20: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
19: Maar ja, dan moet jij toch...
20: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
19: Allee, jongen, wat is dat?
18: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
21: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
22: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
21: Ook open op zondagnamiddag.
0: Een zeer goede middag. Er is hier al een uur voorbij gevlogen dankzij die leuke liedjes die jullie gekozen hebben. En er kunnen er nog meer bij. Tot 4 uur vanmiddag zijn de radiogolven van Nostalgie Plus voor jou. Wat zou je zeggen zometeen, man? Weer zo'n zomerse classic van Peter Kent.
23: Your golden years.
0: It's a real good feeling.
23: Nostalgie Plus.
0: Maar eerst maken we tijd voor het nieuws van 2 uur met Vrouwke.
24: Goedemiddag. In Brussel hebben verschillende organisaties voor mensen met een beperking actie gevoerd tegen de hervormingsplannen van welzijnsminister Genet. Er staan nu zo'n 17.000 mensen op een wachtlijst voor een persoonsvolgend budget. Dat geld kunnen ze dan uitgeven aan ondersteuning. Maar enkel de mensen met de zwaarste zorgen zullen daar nog recht op hebben. Minister Genet begrijpt de ongerustheid, maar ze wil naar eigen zeggen juist meer mensen kunnen helpen. Met het zalige zomerweer belooft het weer extra druk te worden aan onze kust tijdens het verlengde Pinksterweekend. Als je zelf een weekendje plant en de file wil vermijden, kan je ook de trein nemen. De NMBS legt dit Pinksterweekend 24 extra treinen in per dag van en naar Oostende en Blankenbergen. NMBS raadt je wel aan om vooraf de routeplanner te checken. Die toont de volledige dienstregeling en de verwachte drukte aan boord van elke trein. En de Britse politie onderzoekt of voormalig prins Andrew betrokken is bij meerdere zedenfeiten. Dat schrijven Britse media. Speurders zoeken onder meer naar een vrouw die beweert dat ze naar zijn huis werd gebracht voor seksuele doeleinden. Ook andere mogelijke slachtoffers worden opgeroepen om te getuigen. Eerder dit jaar werd Andrew al eens opgepakt voor misbruik van zijn functie. En hij kwam ook al in opspraak voor zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Epstein. Het is zonnig en warm met maxima tot 27 graden. Aan zee ietsje frisser bij 22 graden. Morgen en zondag opnieuw veel zon met af en toe wat bewolking. Tot lokaal zelfs 30 graden.
22: Villa Vinyl
1: met Dominique Krommen.

0: relatie, denk ik, met Luisa Fernandez vroeger. Je weet wel. Die van Lay Love on Me. En zelf scoorde hij ook hitjes. Ik denk dat hij opereerde vanuit Duitsland. Zijn naam was Peter Kent. It's a real good feeling.
1: Domi draait door.
0: Een zeer goede middag. Ik hoorde net in het reclameblok reclame voor asperges. En weet je waar ik nu ongelooflijk naar uitkijk? Mijn zus komt een weekje op bezoek. Die zijn nu onderweg. Die kunnen ieder moment voor de deur staan hier. En ze heeft mij 2 kilogram asperges meegebracht vanuit België. Ik hoop dat ze het overleven onderweg. Maar ik kijk er zo naar uit om een keertje asperges te eten. Ja, hier verkopen ze ook wel asperges, maar dat zijn dan voornamelijk groene. En als witte asperges, ik ben ze nog niet tegengekomen in de winkels, hoor, hier in Zweden. Maar ik kijk er zo ongelooflijk naar uit. Ze heeft ook na het schijnt een doosje Leonidas pralines mee. Dat zijn zo van die dingen. Ik ben jaar geleden met zoveel plezier naar hier verhuisd. En met zoveel zin. En dat is mij zo meegevallen het afgelopen jaar. Want er zijn toch af en toe nog wat dingetjes die je dan mist. En waar je dan een voorraadje hebt voor ingeslaan. Denk bijvoorbeeld maar aan de Vos Lemons Pickles. Daar heb ik een voorraad van staan. En de echte luikjes hierop heb ik ook een voorraad van staan. En dat zijn zo dingen waar je je op kan verheugen natuurlijk. Maar zwart, genoeg, want het water loopt me in de mond. Waar heb je zin in deze namiddag? Laat het weten. 0477-900-800 is ons WhatsApp-nummer. Daar kan je op terecht, kan je foto's en dergelijke doorsturen. Kan je eventueel een berichtje inspreken, denk ik. Zo'n geluidsboodschap doorsturen. Maar je kan ook een berichtje achterlaten via onze website nostalgie.plus. Als je daar zin in hebt, natuurlijk. Alles kan, alles mag. Zolang ik het maar in mijn platenkast heb zitten, dan zal ik het met plezier voor je draaien. Dit is van een van mijn favoriete albums aller tijden. Een album dat uitkwam in 1976. En die had zoveel goed materiaal op de plank liggen, dat het een dubbel LP werd. Met zelfs nog een extra singeltje erbij. Je moet het maar klaarspelen. Dan ben je natuurlijk een muzikaal genie. En dat wisten we toen al. Stevie Wonder, aangevraagd door Sonja. Another Star.

0: flink wat verzoekjes binnen. Ik weet niet of ik alles kan draaien vandaag. Maar zometeen in ieder geval een van mijn favoriete bands. Echt zot van die muziek. Ik denk dat ik bijna alle platen van America in mijn platenkast heb zitten. En een van die platen is aangevraagd en die komt er zo meteen aan. Ventura Highway.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
1: Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk. Kate,
4: je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Zalig.
6: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis. All Seasons Veranda's, dat is genieten van alle seizoenen. Kijk voor alle info op allseasonsverandas.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
7: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
8: Villa Vinyl.

de handschudden van Bert, die hem had aangevraagd. Want hij is ook zo'n grote fan van America. Ik hou sowieso van die zogenaamde sounds, die West Coast sounds. De yacht rock, zoals die wel genoemd wordt. Eagles, Fleetwood Mac, Crosby, Stills, Nash & Young, allemaal uit diezelfde kant van Los Angeles, Laurel Canyon. America met Ventura Highway hier bij Nostalgie Plus. En dit is alweer een van mijn favoriete platen van Tears for Fears, van dat album, dat supergoeie album, Songs from the Big Chair, waarmee ze definitief doorbraken in 1985. Die andere track daarop was onder andere Shout and Everybody Wants to Rule the World, maar stiekem vind ik deze net iets beter. Head Over Heels.

for Fears. Ze hadden al een album uitgebracht in de jaren 80, waarmee ze The Hurting was dat. Waarmee ze al een klein hitje scoorden met Mad World. En ja, dat was nog niet de definitieve doorbraak. Die kwam pas met dit album waar dit op terug te vinden was. Dat was Head Over Heels van Tears for Fears bij Nostalgie Plus in Villa Vinyl. Even snel kijken wie hem heeft aangevraagd. Een boekhouding weer op orde krijgen. Was dat Dirk van Assel, die wilde deze heel graag horen. Ja, Villa Vinyl, dat kan van het ene naar het andere uiterste gaan. Zo gaan we van Tears for Fears naar iets wat aangevraagd werd door mensen die in Spanje aan het luisteren zijn. Even kijken, waar precies? Tarbena in de Belgen, in de bergen. En dat is daar ook mooi weer overigens. Bijna 30 graden stuurt Jirki hierdoor. Ze willen een typische Spaanse plaat horen, maar dan een Belgische productie. Ik zei het al, van het ene uiterste in het andere, van Tears for Fears naar Samantha.

zo blij dat er zelfs op een berg in Spanje naar Villa Vinyl wordt geluisterd op deze vrijdagnamiddag. Daar bijna, daar zit Jirki. Die wonen volgens mij ergens in Spanje. Wacht, momentje hoor, want dit klopt niet wat ik hier aan het doen ben. Ik heb de LP-versie uitgehaald en die slaat blijkbaar over. Ga ik het nog één keer proberen? Het singeltje heb ik hier ook liggen overigens hoor. Momentje hoor. Zou het goed komen? Misschien wel nu. Want deze werd aangevraagd door Brigitte. Ik hoop dat het goed gaat. Van een album van een artiest waar ik het er net ook over had. Over Eagles. Building the Perfect Beast. Zo heet het album waar het op terug te vinden was. Het is echt een liedje voor bij warme temperaturen. Om extra van te genieten. Als het zweet van je voorhoofd druppelt. The Boys of Summer. Hier is Don Henley.

0: dat je eigenlijk een lekker rocknummer kan associëren met de zomer, dan moet je echt wel een van de Eagles zijn om het klaar te spelen. Don Henley op aanvraag van Brigitte Koppens, The Boys of Summer. Paul Allaars, die heeft zin in iets stevigs. Die wil graag iets horen van AC/DC uit de jaren 70. Wat dat gaat worden, dat hoor je zo meteen.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

Momentje, ik zat even aan de andere kant van de studio. Ik dacht dat het een langere versie was, maar het was de singleversie van Whole Lotta Rosie van de band AC/DC. Lekker stevig rocken. Het was specifiek gevraagd een AC/DC uit de jaren 70. Paul Allaars had die aangevraagd. Eens even kijken wat er nog in de mailbox terug te vinden is. Johan, die zei binnenkort 75 jaar. Ik weet niet of die over zichzelf spreekt of over Eric Burdon die aangevraagd had met When I Was Young. Ik denk dat hij zichzelf bedoelt, want hij had nog een ander liedje aangevraagd waarin een leeftijd genoemd wordt van het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. En dat is lekker nostalgisch. When I'm 64, hier zijn de Beatles.

0: En dan ging hij gewoon verder. Mijn excuses daarvoor. The Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Daaruit kwam het. Dat was When I'm 64.
1: Villa Vinyl.
0: Momentje hoor, want ik zit hier een klein beetje te sukkelen met mijn knoppen. Wat moet ik hebben? Ah ja, deze hier. Want we staan voor het verlengde Pinksterweekend. En er zijn wat leuke plaatjes aangevraagd die er zeker bij passen. Wat zou je zeggen, bijvoorbeeld, van een liedje dat helemaal in de stijl is van Pinksteren? Wacht even, momentje hoor. Want Johan Put die had het aangevraagd. Johan die zegt, als het zondag Pinksteren is, dan graag een liedje van Leen Jongewaard en André van den Heuvel. Op een mooie Pinksterdag, gecomponeerd door de legendarische Harry Banning en de tekst van de al even legendarische Annie M.G. Schmid. Dat kwam uit een tv-serie, volgens mij. Was dat nu Het schaap met de vijf poten, denk ik, van de Nederlandse televisie. Overigens, volgende week, had ik gehoord, gaat het volledige archief, tv-archief, van Beeld en Geluid in Nederland open. Dus als je een grote fan bent van Nederlandse programma's uit de jaren 60 en 70, dan kan je daar een schat aan terugvinden. Nu weet ik niet of je het vanuit België kan bekijken, want er zijn andere manieren om dat allemaal wel te omzeilen. Maar vanaf volgende week, geloof ik, gaat dat gebeuren. Beeld en Geluid, al die legendarische programma's. En bijvoorbeeld aan die showprogramma's met Willem Ruijs en dergelijke. Allemaal online vanaf volgende week. En nu dus voor Johan, deze van Leen Jongewaard en André van den Heuvel.

Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt. Op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt, Roosie in de knop, zou je tegen alle grote jongens willen zeggen: handen thuis en lazer op.

Zeg pas op, mijn kind, dat hondje bijt, ze luistert niet. Vader is een hypocriet.

0: de zon. Samen in de zon.
1: Nog tot 4 uur is dit...

0: Elsa Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
2: Een salade maken voor uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Voilà, een salade van vlees.
4: Oei, amai.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
5: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
6: Ciao, kus.
5: En terug naar binnen te gaan.
6: Hallo, kus.
5: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
7: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1+1, gratis. Dus smeer hem snel naar
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ment bestaat 15 jaar.
10: Happy birthday!
9: En even lang al is Herbert er, op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Ment 5-5. Nu ook bij Proximus.
11: Er zit nog een uurtje in radio hier met Villa Vinyl. Dus je kan nog altijd, als je daar zin in hebt, een plaatje aanvragen. 0477-900-800, dat is ons WhatsApp-nummer, daar kan je terecht. Of je kan ook terecht op onze website nostalgie.plus. Zometeen Odyssey. Your golden years. Use it up and wear it out. Nostalgie. Maar eerst is er het nieuws van 3 uur. Met Vrouwtje, goedemiddag.
12: Goedemiddag. 7 op de 10 apparaten die je koopt gaat binnen de 3 jaar kapot. Dat zegt consumentenorganisatie Testaankoop. Die kreeg de voorbije jaren bijna 15.000 meldingen van een apparaat dat sneller stuk ging dan verwacht. Vooral smartphones doen het slecht. In meer dan 80% van de meldingen ging de smartphone stuk binnen de 3 jaar. Testaankoop wil daarom de garantieperiode optrekken van 2 naar 3 jaar. Voor grotere toestellen zoals wasmachines zelfs tot 6 jaar. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wil de wet rond solden aanpassen. Nu de Raad van State enkele boetes heeft vernietigd aan 3 kledingketens. Die hadden een boete gekregen omdat ze de term solden gebruikten buiten de officiële koopjesperiode. Dat mag niet volgens onze wet, maar de Raad van State oordeelde dat de wet in strijd is met het Europese recht. Het heeft dus nog weinig zin om boetes uit te delen aan handelaars, zegt Beenders. Maar hij wil wel klanten en kleine handelaars beschermen tegen valse kortingen het hele jaar door. En Vlaanderen erkent 10 nieuwe locaties waar je kan zwemmen in open water. Dat meldt minister van Omgeving Joop Broens. Onder meer in de Oude Veurnevaart in Nieuwpoort, het Bonaparte Dok in Antwerpen en Vossemeren in Lommel kan je binnenkort een frisse duik nemen. De Vlaamse Milieumaatschappij volgt de waterkwaliteit regelmatig op. Als de kwaliteit tijdelijk onvoldoende is, wordt de zwemzone gesloten. Alle openbare zwemzones in Vlaanderen vind je op kwaliteitszwemwater.be. Het is zonnig en warm met maxima tot 27 graden. Aan zee ietsje frisser bij 22 graden. Morgen en zondag opnieuw veel zon met af en toe wat bewolking. Tot lokaal zelfs 30 graden.
13: Villa Vinyl
14: met Dominique Krommen.

0: Het zijn soort liedjes met die instrumenten erin die het in de zomer extra lekker laten klinken.
1: Domi draait door.
0: Odyssey was voor Luc, Use It Up en Wear It Out. Zoals dat hoort, tot de draad versleten. Alhoewel, de plaat zelf niet natuurlijk, want die kan nog een eeuwigheid mee. En dat zijn de liedjes die je weer graag draaien op vrijdagnamiddag in Villa Vinyl. Alles kan, alles mag, waar je maar zin in hebt. De enige voorwaarde is dat ik er in mijn collectie moet hebben zitten, in mijn platencollectie. Nu is het redelijk uitgebreid, er zullen hier en daar wel wat dingen zijn die ontbreken. Wat zeg ik? Heel veel dingen die ontbreken als je ziet wat er allemaal ooit uitgebracht is. Maar ik doe mijn best om jullie te bedienen hier. Jij mag je gouden greep doen uit de platenkast van mij. Die staat in Zweden, maar via mooie verbindingen kunnen we dat naar Antwerpen sturen. En dan wordt dat weer over de hele wereld verdeeld. Dus waar je ook luistert, stuur het door via WhatsApp 0477-900-800. Of via onze website nostalgie.plus. Laat weten waar je zin in hebt, je weet het. Alles kan, alles mag. Het ene moment hoor je AC/DC, het andere moment hoor je op een mooie Pinksterdag. Rick de Baardemaker, wie heeft zin in deze mooie en leuke 80s classic? Ah, heerlijk. Alleen dat begin al en de stemmetjes die erin gebruikt worden. New music, This World of Water.

0: voor Rick. Deze World of Our Own van The Seekers. Die gingen later nog verder onder de naam The New Seekers. Hebben die ooit deelgenomen aan het Eurovisie Songfestival. Lekker liedje, lang niet meer gehoord. En daarvoor This World of Water van New Music. Hier bij Nostalgie Plus. Erik Raske, die is ook aan het luisteren. Erik, die is een Limburger, maar die woont in Rotterdam. Die is een uitgeweken Limburger, met andere woorden. En hij vroeg mij of ik toevallig in mijn collectie Jan Peumeijse heb zitten met Standbeeld of Marijke. Het is al veel te lang geleden, zegt hij, dat ik een lied van deze veel te vroeg gestorven zanger op de radio heb gehoord. Alvast bedankt en nog een fijn weekend gewenst in Zweden. Jij ook, Erik. Fijn verlengd Pinksterweekend. Ja, ik moet daar eigenlijk Johan Put voor danken, want ik had hem zelf niet in mijn collectie, die Jan Peumeijse met Marijke. Johan die heeft echt de moeite gedaan om mij het plaatje op te sturen hier helemaal naar Zweden. En ik ben daar super tevreden mee, zodat ik hem nu ook voor iemand anders kan draaien. Voor Erik Raske.
1: Marijke ligt om 2:30 wakker en denkt aan wat er om 5:30 gebeurt.

0: Dennis stuurde me net een berichtje dat het vandaag precies 44 jaar geleden is dat Jan Pwijmeesje overleed. Op amper 27-jarige leeftijd, en dit is misschien wel zijn bekendste liedje, werd ooit ontdekt in het programma Ontdek de Ster. Dankzij Johan heb ik hem in mijn collectie zitten en hij werd aangevraagd door Erik Raskij, Limburger, wonend in Rotterdam, en Marijke. Heerlijk om dat op deze zonnige vrijdagnamiddag te horen hier bij Nostalgie Plus. Zomerse muziek heb ik voor je klaarstaan. Wat zou je zeggen van Casey en de Sunshine Band? Come to my island.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Zeg, kan ik nu ook zo
4: flexijobbers aannemen?
3: Ja.
4: Natuurlijk.
5: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: Lotto is op zoek naar een neus.
8: Oh? Een neus, begot.
7: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
9: Of thee in India.
7: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
9: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
10: C'est si bon.
7: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €3 miljoen. Lotto, omdat het kan.
11: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3+1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
12: De volgende patiënt, alstublieft.
13: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
14: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
15: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
14: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
15: Oké.
12: Ja, maar we willen slim kiezen.
15: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
12: Ah, ja?
14: Waarom?
15: Ah, maar kreeg ruimte op.
12: Opruiming?
15: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
16: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.

Een klein beetje de uitvinder van de discomuziek noemen. Eigenlijk wel, hè. Casey, van Casey and the Sunshine Band, want hij stond mee aan de wieg van die rage die plotseling opstak in 1972 ongeveer. En dat ging dan nog de hele jaren 70 door met Casey and the Sunshine Band, aangevraagd door Serge uit Zelzaten deze. Come to my island. Sperry is afgelopen vrijdag naar Frank Boeien gaan kijken in het cultureel centrum. Hij is op de berg. Hij is op de berg. En op de setlist stond dit nummer nog een keertje. Ik denk dat die... Wacht, momentje hoor. Maar ik denk dat ik de verkeerde te pakken heb. Want ik heb het openingsnummer genomen. Welkom in Utopia. Maar volgens mij is deze iets te snel. Momentje hoor. Want ik ben nu even aan het kijken. Ik denk dat die de trage versie bedoelt. En die staat nu toevallig weer op de B-kant. Dus... momentje hoor. Je gaat misschien een klein stukje van het vorige nummer nog horen. En zo hoor je wel dat dit een live programma is. Op vrijdag. En dat Domi af en toe ook wel eens een keertje foutjes kan maken. De fade-out is van Frank Boeien, van de Frank Boeien groep. En welkom in Utopia. En dan heb je dat altijd aan de hand. Dat je denkt van ik heb de goeie te pakken en dan blijkt dat niet de goeie te zijn. Maar wel op de B-kant, dus. Komt-ie? Ja, komt-ie?

Vooral niet te verwarren met die andere Nancy Wilson. And you don't know, you don't know, you don't know, you don't know. Jawel, ik weet het wel. Die van Hart bedoel ik dan. Maar dit was de Nancy Wilson die in 1964 met dit liedje een hit had. Vooral in Amerika. You don't know how glad I am, aangevraagd door Alain. En deze is voor Rudy van Damme. Die heeft het jammer gevonden dat hij nooit John Denver live heeft kunnen zien. Krappe muziek heeft hij gemaakt. En daarom deze nog een keertje. Rocky Mountain High.

0: en toe zo'n country plaatje op de radio. Dat is altijd lekker, hè. Oh. En zeker als dat dan met de stem van de legendarische John Denver is. Rocky Mountain High. Zometeen een plaat voor Marceline. Die is volop in de tuin aan het werken. In de schaduw, zegt ze. Graag iets van Albert Hammond. I'm a Train. Of Elton John. I don't wanna go on with you like that. Niet welke het wordt. Moet je even wachten.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Oh nee!
3: Hackers gehad! Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar!
4: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
5: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: voor Marceline die in de tuin aan het werken is, in de schaduw. Want ik vermoed dat het zonnetje heel hard brandt daar in België. I don't wanna go on with you like that. Ik heb deze gekozen. Marceline, ja, I'm a Train van Albert Hammond. Dat is een plaat die je al wat vaker hoort voorbij komen. Van dacht ik van, weet je wat, deze van Elton John horen we niet zo heel erg vaak. Draait hem trouwens van een album, want singeltje is kapot, zag ik in het hoesje net. Van het album Discover Bastos van vroeger. Paul Ariette, die had zin in deze van Rod Stewart. Origineel van Chris Farlow, ook gecoverd door de Stereophonics. Maar dit is ook wel een leuke versie van Rod Stewart.
1: Ever seen a blind man cross the road, trying to make the other side?

naast die grote hits uit de 60s van de Hollies hadden ze nog wel wat andere leuke dingen. In de jaren 70, Long Cool Woman in a Black Dress. And the Day That Curly Billy Shut Down, Crazy Sam McKee. En deze uit 1972 die aangevraagd werd door Hubert de Neef. De baby van de Hollies. Ik ga nog een paar plaatjes draaien voor we toe zijn aan Sepp met zijn Good Vibrations op deze zonnige. En een vooruitzicht van een super lang weekend. Een super goed weekend overigens. En dan zo met een zomersliedje. Van Cliff Richards uit de gelijknamige film Summer Holiday.

Diana had deze aangevraagd. Summer Holiday, Cliff Richard. Het is een plaatje dat heel erg oud is. Kraakt lekker, hè? Alsof het, ik weet niet wat, heeft meegemaakt in jukeboxen en dergelijke. Dit is nog eentje voor Sepper aan gaat beginnen zometeen. In Good Vibrations hier. En Nostalgie Plus. En was applaus voor jezelf. Want Monika had een heel lijstje doorgestuurd van allemaal platen van Bob Marley. En als het zomers wordt, dan moeten we Bob Marley laten horen. Met jamming.

0: Goedenavond. Verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht.
2: Rustig.
1: Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven. Dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee. Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
5: bij Brico Brico City
4: en Brico Planet
5: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
4: En zelfs 25% voor B-plus leden.
5: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense. Een ticket naar paradijs.
6: Elke maand.
4: Romantisch weekend in Parijs.
6: Elke maand.
4: Leren surfen op Hawaii.
6: Elke maand.
4: Tuk-tuk rijden in Shanghai.
6: Elke maand.
4: Pizza's proeven in Milano.
6: Elke maand.
4: Tacos maken in Mexico.
7: Win for life.
8: Win for life.
7: Win tot 5000 euro elke maand.
8: Elke maand, elke maand, elke maand.
7: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
9: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Yes! Allee, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
12: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
11: Echt?
12: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
11: Oh, dus niet gewoon een computer en een doos?
12: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
11: Maar ja, dan moet jij toch...
12: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
11: Allee, jongen. Wat is dat?
13: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
14: Goedemiddag, terwijl Domi zijn vinyl terug opbergt, tel ik je met je af naar het weekend met Amy Stewart als eerste Knock on Wood.
15: Your golden years, nostalgie plus.
14: 4 uur nieuws met Frauke Kajon.
16: Goedemiddag. De geïnterneerde man van 44 die gisteren wegvluchtte is opgepakt in Hasselt. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. De man was opgenomen in het forensisch psychiatrisch centrum op Linkeroever voor verschillende geweldsmisdrijven. Hij ontsnapte gisteren tijdens een begeleide fietstocht. De man is gevaarlijk omdat hij bij zijn eerdere internering in Gent een verpleegkundige probeerde dood te slaan. Hoe de politie de man op het spoor kwam is niet duidelijk. Ons land moet een schadevergoeding betalen aan slachtoffers van de kolonisatie in Congo. Dat heeft het Hof van Cassatie beslist. 5 vrouwen die in de jaren 40 in Congo zijn geboren met een Belgische vader en Congolese moeder stapten naar de rechtbank, omdat ze als kind uit hun gezin werden weggehaald en naar een weeshuis werden gebracht. Het Hof van Beroep oordeelde eerder al dat de staat hen niet had mogen weghalen zonder toestemming van de moeders. Het is de eerste keer dat een Europese staat schadevergoedingen moet betalen aan slachtoffers van de kolonisatie. In Nederland is nog een persoon besmet met het Hantavirus. Dat heeft de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie gezegd. Het gaat om een bemanningslid van het cruiseschip waar het virus uitbrak. Die persoon zit al sinds de repatriëring naar Nederland in quarantaine. Sinds de uitbraak begin mei zijn 12 besmettingen nu vastgesteld. 3 mensen zijn overleden. Het is zonnig en warm met maxima tot 27 graden. Aan zee ietsje frisser bij 22 graden. Morgen en zondag opnieuw veel zon met af en toe wat bewolking. Tot lokaal zelfs 30 graden.
14: Dankjewel, Frauke. Het is druk onderweg. Ik heb voor jou de files met 25 minuten vertraging of meer. De langste file vind je op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar schuif je een uur en een half aan tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Want daar is een ongeval gebeurd. De linkerrijstrook is versperd. A12 naar Antwerpen, 40 minuten extra tussen Wilrijk en Antwerpen-Zuid. E313 naar Antwerpen, ook 40 van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Op de E17 naar Antwerpen verlies je 40 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. A12 vanuit Nederland richting Antwerpen, 35 minuten. Van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Gent ook 35 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Zuid. E313 vanuit Antwerpen, een half uur. Tussen Herentals-West en Geel-West, daar is ook een ongeval gebeurd. De linkerrijstrook is er dicht. Op de E314 Nederland-Genk verlies je 25 minuten van Maasmechelen tot Genk. En op de Brusselse buitenring ook 25 van Tervuren tot in Diegem.
3: Good Vibrations
4: met Sebastian de Krop.

Zonnefactor 50 met Bob Marley. Domi speelde hem al van op vinyl. Hier is hij nog eens met een andere classic uiteraard. En Could You Be Loved? Goedemiddag, het is 4:10. Nog heel even en het verlengde Pinksterweekend begint. Het wordt er een met de zomerse temperaturen en veel zon. Geniet er dus zeker van. En dat ga ik ook doen vanavond al, want ik ben uitgenodigd op... hoe moet je dat noemen eigenlijk? De relatieverjaardag van mijn nicht. Ze zijn niet getrouwd, maar vieren wel hun jubileum. Dus ja, relatieverjaardag vind ik wel een mooi woord. Het gaat door buiten, vlak aan het water, dus dat kan bijna niet beter met dit mooie weer. Eerst nog de laatste Good Vibrations van deze week met vandaag in de show muziek van Johan Verminnen. Hij wordt er vandaag 75 en dat vieren we bij Nostalgie Plus met extra veel muziek van hem. Ik heb ook een liedje geselecteerd. Trouwens, Johan Verminnen heeft leuk nieuws op zijn verjaardag. Wat dat is, vertel ik je straks. Verder voor het laatst Madonna in de SEP-selectie en ik geef filmtickets weg met mijn quiz De Openingszin. Dus laten we erin vliegen met trouwens extra veel zonnige muziek vandaag. Dat ga je zeker merken. Herman's Hermits staat klaar. Eerst al Electric Light Orchestra, Evil Woman.

0: Hermits, Hermits, no milk today. Zo denk ik er eerlijk gezegd ook over. Ik denk dat het eerder de glazen rosé zullen zijn die het goed doen. Of de cocktails natuurlijk. Op je terras, bij vrienden, bij de buren of waar dan ook. Laat het zeker ook smaken. De zon schijnt ook in de muziek met Bruce Willis en The Temptations over een paar minuten. Ik heb Under the Boardwalk. Eerst is aan Fleetwood Mac. Dreams komt eraan.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
3: Leuke video!
2: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
4: Ik kan niet werken vandaag.
5: Maar hoezo?
4: Sorry, maar het is WK.
6: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
7: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
7: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
9: Tartaratata.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
11: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
12: Imoscoop!
11: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
12: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
10: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
11: Och, jongens.
10: Dat is wel een held, hè.
13: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
14: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
12: Imoscoop, man!
15: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
16: Want knock, knock.
15: Who's there?
16: Justin.
15: Justin who?
16: Just in time to start investing.
15: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
16: Just in time, that happened.
15: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
17: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
18: stap met meer korting op de trein.
19: 40%, het zal wel zijn.
20: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
19: In Wallonië eens proberen.
20: Of naar een pretpark gaan misschien.
19: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
17: Koop nu Train Plus voor maar €6 per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.

helemaal ontstressen met Bruce Willis en de Temptations Under the Boardwalk. Het is vrijdag namiddag, iets voor 4:30 en dan ga ik met jou even door het nieuws. Wat onthoud ik van vandaag? De staande ovatie die filmregisseur Lucas Dont gekregen heeft op het filmfestival van Cannes. Zijn nieuwe film Coward ging er gisteren in première en die werd duidelijk goed ontvangen. De film vertelt het verhaal van Pierre, een jonge Belgische soldaat die zich tijdens de Eerste Wereldoorlog aan het front wil bewijzen. In een emotionele toespraak na afloop sprak Lucas Dont over liefde en kunst in oorlogstijd. Het leverde een staande ovatie op van bijna een kwartier. Leuk nieuws voor de fans van Johan Verminnen, want hij gaat nog een laatste keer op tournee. Dat maakte hij vandaag bekend, de dag van zijn 75ste verjaardag. Vorig jaar moest Johan Verminnen zijn afscheidstournee nog annuleren om gezondheidsredenen. Er werd namelijk een slok- en maagdarmkanker bij hem vastgesteld. En dat maakte het onmogelijk om nog op het podium te staan. Verminnen laat vandaag weten dat hij nog niet genezen is, maar dat het langzaam beter gaat. En dat hij dus voor één keer nog op tournee wil gaan. Langs de zalen waar hij zoveel mooie momenten beleefd heeft. Op zondag 13 december begint hij eraan in Heist op den Berg. En ook Adamo gaat nog eens op tour. Heeft een nieuwe concertreeks aangekondigd. C'est ma vie, naar een van zijn grootste classics. De jaren lijken duidelijk geen vat te krijgen op Salvatore Adamo. Na een reeks betoverende, telkens uitverkochte jubileumconcerten de voorbije 3 jaar, is de intussen 82-jarige chansonnier opnieuw van plan om het podium op te kruipen. Dat doet hij op zaterdag 16 januari volgend jaar in Hasselt, in het Trixo Theater. En op zondag 2 mei in het Kursaal van Oostende. Adamo, hier met dat bewuste lied, hè, met C'est ma vie.

Adamo en C'est ma vie. Zometeen eentje voor de soul en de jazzliefhebbers. Het is van Nina Simone. Eerste weg op voor de files met een half uur vertraging of meer. Het is uitzonderlijk druk vanavond. Wellicht veel mensen die al beginnen aan dat verlengde Pinksterweekend. Op de E17 naar Antwerpen vlieg je 1 uur en 10 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. Antwerpse ring richting Nederland, 50 minuten van Antwerpen-West tot Burgerhout. Op de E313 naar Antwerpen, 40 minuten van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Antwerpse ring richting Gent, ook 40 van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Zuid. Op de E313 vanuit Antwerpen komen er 40 minuten bij tussen Herentals-West en Herentals-Oost. E314 Nederland-Lummen, 35 minuten van Maasmechelen tot Park Midden-Limburg. Op de Brusselse Buitenring 35 minuten van Machelen tot Wemmel. A12 vanuit Nederland richting Antwerpen, 35 van Stabroek tot Antwerpen-Noord. En op de E19 vanuit Nederland richting Antwerpen schuif je een half uur aan tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord.

0: terugdenken aan de reclame voor Chanel No. 5, want daar was dit nummer in te horen, dacht ik. My baby just cares for me, Nina Simone. Albert Hammond is onderweg met zijn trein.
1: De openingszin.
0: Het wordt een zonovergoten weekend. De ene houdt ervan, ja, de ander minder. Als jij tot de tweede groep behoort, wel, misschien is het dan wel het moment om nog eens naar de cinema te gaan. Het zal er lekker rustig zijn. Een filmpje meepikken in een grote zaal met alle plaats voor jou. Als het jou wat lijkt, wel. Ik heb 4 filmtickets in de aanbieding en jij kan die hier nu winnen met mijn quiz, met de openingszin. Herken het, of het begin van een classic. En op die manier kan je dus die filmtickets winnen. En vandaag is dit de opgave. I feel it in my fingers. I feel it in my toes. Love that's all around me. And so the feeling grows. Weet jij welke bekende classic start met deze zin? Je kent het nummer zeker. Maar de vraag is natuurlijk, kan je er ook een titel op kleven? En een naam van een artiest of groep, want dat is wel nodig. De opgave is, I feel it in my fingers, I feel it in my toes. Love that's all around me, and so the feeling grows. Van welk nummer is dit de openingszin? Speel mee en stuur mij nu je antwoord via de website. Dus via nostalgie.plus of in een bericht via WhatsApp. En dat mag op het nummer 0477-900-800.
1: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
4: Maak nu een afspraak op carglass.be.
5: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Het is Bol Tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag huishoudartikelen tot 66% korting en powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
8: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

I'm a Train van Albert Hammond. Daarover gesproken, ik zag dat de NMBS morgen, zondag en maandag extra treinen inzet naar zee. Ik begrijp het ook wel hoor, want iedereen wil daar natuurlijk naartoe. Hè. Gezellig rondwandelen op de dijk, een ijsje eten en voor de echte even met de voeten in het ijskoude water. Collega Leen de Marie is ook vertrokken naar zee. Ze was mij al wat jaloers aan het maken vanmiddag. Ze zei dat ze gezellig aan haar cabine op het strand in het zonnetje gaat zitten vanmiddag. Wel, gelijk heeft ze. Geniet er vooral van. Jijzelf daar ook, want het worden hele mooie dagen. En daar past dit zeker ook bij. Lionel Richie, All Night Long.

0: Spanish Troll. Dit was Mick DeVille bij Nostalgie Plus.
1: De openingszin.
0: Vandaag met Martien uit Onze Lieve Vrouw Haver. Martien, een goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hey, hallo Martien. Hoe is daar qua temperatuur bij jou? Heb je enig idee hoe warm het al is?
2: Hoe warm het momenteel is, ik denk ja, toch wel après een 25 graden, denk ik.
0: Ja, kijk eens aan, heb je er al wat van genoten van de zon?
2: Ik heb er inderdaad al wat van genoten, een beetje in de tuin gewerkt en voor de rest wat op terras gezeten met een boek.
0: Oké, goed. Dus. En plannen voor het weekend?
2: Niet zo speciaal, maar het is hier kermis van het weekend, dus ja, een stapje doen over de kermis en lekker iets gaan drinken, denk ik.
0: Ja, de kinderen en de kermisuitbaters die zullen heel blij zijn, denk ik, met dit weer, toch?
2: Dat kan ik aannemen.
0: Ja. Goed, we gaan quizzen, want je hebt meegespeeld met de openingszin en met vandaag deze opgave. I feel it in my fingers, I feel it in my toes, love that's all around me, and so the feeling grows. Van welke song is dat volgens jou? De eerste zin, Martien.
2: Love is all around van Wet Wet Wet.
0: Ja, dat is helemaal juist. Of The Trucks, dat had je ook nog kunnen antwoorden. Maar Wet, Wet, Wet, helemaal goed.
2: Ah ja, inderdaad, ja.
0: Ja. Heb je nog herinnering aan dat nummer, aan die muziek?
2: Aan de muziek nu wel, dat Wet, Wet, Wet altijd wel hun muziek vrij aangenaam gevonden heb. Vermits ik een vrij uitgebreide muzieksmaak heb.
0: Aha.
2: En ook de film heb ik eigenlijk, dat soort film-romcoms, dat ligt mij wel zo. Ja. Verstand op nul, blik op oneindig en laat maar komen.
0: Four Weddings and a Funeral, daar heb je het dan over, denk ik, hè?
2: Ja, inderdaad, ja.
0: Leuke film inderdaad, daar komt dit nummer uit. Het heeft jou 4 filmtickets opgeleverd. Prettig weekend, hè, Martien?
2: Ja, bedankt, Seb, voor u ook. En ik zou zeggen, geniet ook van het fantastische weer, hè.
0: Gaan we doen.

het is veel te warm om te stofzuigen, toch? Freddie Mercury met de stofzuiger in de hand en Brian May met krulspelden in het haar, zoals het in de videoclip van deze iconisch, toch? I Want to Break Free van Queen. Een zonnebril had geen van de vier op, als ik mij goed herinner. Dat zouden ze nogthans kunnen gebruiken vandaag. Als ze een versie voor dit weekend willen maken, dan mag het eerder aan het zwembad in badkleding met een zonnebril en een floaty voor in het water zijn, denk ik. Trouwens, valt het jou ook op dat we allemaal nog net dat tikkeltje beter gezind zijn met het mooie weer? Leuk toch, hè? En zeker als je dit dan hoort op Nostalgie Plus, dan zit het echt helemaal goed. André van Duinen, Als de zon schijnt.

0: Spellen met Aretha Franklin, R-E-S-P-E-C-T. Nostalgie Plus, dat zijn de grootste classic artiesten van een Aretha Franklin over ABBA naar de Bee Gees. En bijvoorbeeld ook Neil Diamond. Die laatste heb ik nu voor je klaarstaan met een nummer dat hij eigenlijk, of toch alvast de titel, te danken heeft aan zijn dochter. Het zit zo, hij was samen met zijn dochter op hotel in New York. Het terrasraam stond open en buiten op Fifth Avenue kwam er een parade voorbij. En zijn dochtertje, die zei op een bepaald ogenblik over iemand: "What a beautiful noise, daddy." En dat is eigenlijk de aanleiding geweest voor het volgende nummer. Beautiful Noise, Neil Diamond.
1: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
2: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
3: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
4: Open op Pinkstermaandag.
3: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
8: Want knock, knock.
7: Who's there?
8: Justin.
7: Justin who?
8: Justin, time to start investing.
7: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
8: Just in time, Adam.
7: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
9: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
10: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
11: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
12: promo koken.
13: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
11: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
13: Tartaratata.
11: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
1: Nu bij Coolblue. Korting op grote elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
14: Ah, onderuit, in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.

0: De dansvloer loopt vol als je deze opzet. Iedere keer opnieuw Relight My Fire van Dan Hartman.
1: De Sepp Selectie.
0: Deze week een extra portie Madonna tussen 4 en 7. En daar is een goede reden voor. Want de Queen of Pop is mijn centrale artiest deze week in de Sepp Selectie. Wat wil zeggen dat ik iedere dag een classic van haar selecteer. Het is trouwens met een reden dat ik Madonna gekozen heb. Want zij is ook voor mij een iconische artiest. Een zangeres die zoveel generaties aan het zingen en het dansen gebracht heeft. En of je een 30er, 40er, 50er of 60er bent. Ja, je bent opgegroeid met Madonna. Ook voor mij. Haar muziek doet mij bijvoorbeeld terugdenken aan het afstudeerfeestje in het middelbaar. Haar muziek was de sfeermaker van de avond toen. Ik heb als afsluiter gekozen voor wat mij betreft haar grootste hit. Het nummer met misschien wel de meest controversiële videoclip ooit. Met brandende kruisen, Madonna die van bil gaat met een zwarte Jezus en erotiek in de kerk. Dit is Like a Prayer.

Rustig op het gemakje van het leven en de aanwezigheid van de kinderen genieten. Dat is niet voor Madonna. Bezig blijven aan het begin van de zomer. Op vrijdag 3 juli brengt ze een nieuw album uit. Dit was Like a Prayer. Zometeen Roy Orbison, Oh Pretty Woman. Na de files, en die zijn er overduidelijk, dit zijn de plaatsen waarin je 25 minuten of meer aanschuift. Op D313 naar Antwerpen, een uur extra van Herentals West tot Antwerpen Oost. E314 Nederland-Lummen, 55 minuten van de grensovergang tot in Genk. Op D34 naar Antwerpen komen er 50 minuten bij tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. E17 naar Antwerpen, 40. Van Haasdonk tot Antwerpen West. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 35 minuten van Antwerpen-West tot Broggerhout. Antwerpse ring richting Gent, een half uur van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Zuid. Op de Brusselse buitenring ook een half uur extra van Machelen tot Wemmel. Op de E19 naar Antwerpen, een half uur van Kontich tot de Binnensingel. Op de E313 vanuit Antwerpen, een half uur tussen Massenhoven en Herentals-Oost. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 25 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen ook nog 25 minuten van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord.

0: Sheriff Dean, Do You Love Me? Weet je wat ik ook zo leuk vind aan het mooie weer? Dat ze eindelijk die ramen nog eens kunnen en mogen opengooien. En het buitenleven naar binnen halen, de frisse lucht. Het geluid van de vogeltjes 's ochtends vroeg. Of van de krekels misschien wel. Wel, bij George Michael en Andrew Ridgely zijn er ook een paar gesignaleerd. Luister maar zo meteen. In Club Tropicana, Wham! Komt eraan.
1: Het is Bolt in de Aakse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag huishoudartikelen tot 66% korting en powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
4: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
3: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
5: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
8: Lotto is op zoek naar een neus.
9: Oh? Een neus begot.
8: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
10: Of thee in India.
8: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
10: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
11: C'est si bon.
8: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
12: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
13: Ment bestaat 15 jaar.
14: Happy birthday!
13: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Ment 55. Nu ook bij Proximus.
15: Het beste uit de 60s,

Club Tropicana. Dit is voor mij een flashback naar vorig weekend. Want mijn dochter is 12, danste best wel veel naar dansschool. Had vorig weekend met de Hemelvaart 4 dagen dansshows. En dit jaar was een van de nummers waar mijn dochter op danste. Ik zie het zo terug voor mij. Club Tropicana van Wham. Heel fijn om dat even terug te kunnen beleven. En zo is het bijna 6:10. We gaan richting dat weekend verder aftellen met een hele mooie van Al Stewart nu. Dit is Year of the Cat.

Mooi hè, met die saxofoon. Het is een van de betere 70s albums. Year of the Cat van Al Stewart. Met deze de gelijknamige single. Maar ook On the Border natuurlijk. Al Stewart. Het weekend, dat is lekker genieten, tot rust komen in de schaduw of de zon met een goed boek misschien wel in jouw geval en zeker muziek, want ja, dat is wat je nodig hebt. En dit is een perfecte om tot rust te komen. Yes to me, yes to you, yesterday. Stevie Wonder. No.

0: jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be. Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
1: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu één schaaltje van 130 gram kopen plus één gratis.
3: Tartaratata.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan...
5: Ciao, kus.
4: ...en terug naar binnen te gaan.
5: Hallo, kus.
4: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
6: Johan Verminne is vandaag 75 geworden. Dit uur muziek van hem. Eerst onder andere Earth, Wind & Fire met The Emotions. Your golden years. Nostalgie plus. 6 uur nieuws met Vrouwtje Kajon.
7: Goedenavond. Een tiental pro-Palestijnse activisten van een hulpvloot naar Gaza zijn veilig aangekomen in ons land. Het Israëlische leger onderschepte begin deze week zo'n 40 boten van de hulpvloot. Meer dan 400 activisten werden hardhandig opgepakt, onder wie ook 7 Belgen. Zij werden dagenlang vastgehouden en hard aangepakt. Volgens een van de Belgen moesten ze uren op hun knieën zitten en werden ze in kooien gestoken. Verschillende landen hadden kritiek op de manier waarop Israël omging met de activisten. Scholen krijgen een jaar extra de tijd om de examens en klassenraden op een beperktere periode te organiseren. Nu krijgen ze daar nog 60 halve dagen voor. Vanaf volgend jaar nog maar 50 halve dagen. Maar de administratie zal volgend schooljaar nog niet te streng optreden als het de scholen nog niet helemaal lukt. Daarmee komt Vlaams onderwijsminister Demir tegemoet aan de bezorgdheden van de scholen. Ze wachten ook nog op het advies van de Raad van State over hoe het nu verder moet met de besparing op levensbeschouwelijke vakken. En sport. In het wielrennen heeft de Italiaan Alberto Bettiol de 13e rit van de Ronde van Italië gewonnen. Net op de laatste helling sprintte hij weg van de Noord-Legnesund, die tweede werd. Ons landgenoten Jasper Stuyven en Toon Aerts konden net niet mee bergop. Stuyven werd nog derde, Aerts eindigde 13e. En de roze leiderstrui blijft voor de Portugees Eulalio. Op het EK zeilen in Kroatië heeft Emma Plasgaard brons gewonnen. Het is al haar 4e bronzen medaille op een Europees kampioenschap na 2018, 2019 en 2025. Ze werd ook al 2 keer wereldkampioen. Vanavond en vannacht vaak helder met minima tussen 10 en 16 graden. Morgen en zondag opnieuw veel zon en warm, tot lokaal zelfs 30 graden. Het blijft ook nog zonnig tot zeker woensdag met temperaturen tot 28 graden.
6: Dankjewel, vrouwtje. De files met 20 minuten vertraging of meer, dit zijn ze op D313 naar Antwerpen. Verlies een uur tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. E314 Nederland-Lummen, 40 minuten van Maasmechelen tot Houthalen-Helchteren. Op de Brusselse buitenring komt er een half uur bij tussen Machelen en Jette. E34 naar Antwerpen, een half uur van Melselen tot Sint-Anna-Linkeroever. Op de R4 ring rond Gent richting Mariakerken ook een half uur ter hoogte van de watersportbaan. E17 naar Antwerpen, daar verlies je 25 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. Antwerpse ring richting Nederland, 25 van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de E19 naar Antwerpen, 20 minuten van Kontich tot de Kraaibeek-tunnel. Daar is de rechterrijstrook dicht door een defect voertuig. E34 naar Antwerpen, 20 minuten van Soestel tot Ranst. En ook op de Antwerpse ring richting Nederland nog 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-West.
8: Vibrations
0: met Sebastian de Krop.

Radio Sayer bij Nostalgie Plus met More Than I Can Say. Zometeen ABBA en het nummer waarvoor ze zich hebben laten inspireren door Stevie Wonder. De baslijn doet namelijk een beetje denken aan zijn I Wish. Luister maar, The Name of the Game. De zon schijnt het hele weekend. Ik denk dat velen de dag en ook de avond buiten gaan doorbrengen. Gezellig buiten eten bijvoorbeeld. En dan een beetje napraten bij een glas of een lekker dessert. Dat is altijd leuk. Maar voor wie toch de avond wil afsluiten voor tv, dan heb ik een nieuwe kijktip. En op vrijdag durf ik al eens vooruitkijken naar het weekend met een tip voor op zaterdag of zondag. En daarom heb ik dit keer gekozen voor een driedelige special van Reize Waas met Tom Waas. Reize Waas terug naar Oekraïne, nu zondag op VRT1. 7 jaar geleden was Tom Waas alles in Oekraïne, maar ja, ondertussen is er natuurlijk veel veranderd. Het is er oorlog en Tom wou wel eens weten wat een impact dat heeft op de mensen daar. En daarom is hij met zijn ploeg teruggekeerd voor een portret van de gewone Oekraïner, die ondanks alle ellende toch een leven probeert uit te bouwen. Niet zonder gevaar trouwens, want Tom Waas heeft bij momenten echt angstaanjagende momenten meegemaakt. Zo is hij op een bepaald ogenblik moeten gaan schuilen in een kelder toen er heel plots een luchtalarm afging. Reize Waas terug naar Oekraïne, 3 zondagen lang. In de eerste aflevering bezoekt hij onder andere een opleiding voor dronepiloten en een beroemd kerkhof in de stad Lviv. Een plaats met een symbolische betekenis, want er liggen 1000 Oekraïnse soldaten begraven. Reize Waas terug naar Oekraïne. Het is volgens mij echt wel een aanrader, echt de moeite. Nu zondag, de eerste aflevering om 9:10 op VRT1.

0: rustige van ABBA. Dat is ook eens leuk om even op adem te komen. The Name of the Game. Johan Verminne viert vandaag zijn 75ste verjaardag met een leuke verrassing, want hij gaat opnieuw op tour. Vorig jaar moest hij zijn afscheidstour afzeggen omdat er slok- en maagkanker bij hem vastgesteld werd. Verminne is nog niet genezen, maar het gaat wel beter en dus maakt hij opnieuw plannen voor een laatste tour. Nog één keer wil hij naar de zalen waar hij zoveel mooie momenten beleefd heeft. Hij begint eraan op het einde van het jaar, zondag 13 december. De hele dag al hoor je Johan Verminne hier voorbij komen en zometeen ook weer. Ik heb voor Paulien gekozen. Eerst nog muziek van Status Quo en ook de Hollies met Sorry Suzanne.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
2: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
1: Ja, of twee abonnementen of...
2: Twee! Dan kan ik mezelf volgen!
3: Of is dat vals spelen?
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Go Yellow!
5: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
7: Manutan, Manutan.
6: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Manutan, Manutan.
6: Bestel op manutan.be.
8: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
9: Voilà, een salade van vlees.
10: Oei, amai.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
11: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
12: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
11: Echt?
12: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
11: Oh, dus niet gewoon een computer en een doos?
12: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
11: Maar ja, dan moet jij toch...
12: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
11: Hallo, jongen. Wat is dat?
13: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
14: Zalig.
15: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis. All Seasons veranda's. Dat is genieten van alle seizoenen. Kijk voor alle info op allseasonsveranda's.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
16: Onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk.
17: Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen. Thuis in wonen.

0: je luchtgitaar maar uit de kast voor Whatever You Want. Status Quo staat klaar.
1: Het Nostalgie Plus Muziekrad.
0: En het is ook het moment om terug muziek te kiezen. Jij bepaalt als luisteraar mee wat ik speel in Good Vibrations. Iedere dag, iets over 6:30, laat ik de playlist aan jou. En bepaal jij dus wat er aan bod komt. Iedere dag doen we dat ook met een willekeurige letter. En welke dat wordt, bepaalt het grote Nostalgie Plus muziekrad.
1: De letter P.
0: Het is de P vandaag. Wie wil jij horen? Welke groep of artiest? Dat moet er dus één zijn waarvan de naam begint met een P. Dat is heel belangrijk. Even denken, de P. Ik kom bij een P uit bij Paul Jong. Nog met een P moet ik denken aan Patricia Pai. En bijvoorbeeld ook de Pebbles. Ja, tuurlijk. 3 keer een P. Dat zijn er al 3 leuke. Maar misschien heb jij nog iets veel beter in gedachten. Stuur het zeker door. En misschien komt jouw favoriet er dan straks wel aan. Trouwens, het is misschien wel leuk als je iets zonnigs selecteert. Ik weet niet of er P's zijn waar veel zon in zit. Maar denk er even over na. Dat kan een leuke extra uitdaging zijn. Welke zanger, zangeres of groep wil jij horen? Opgelet, belangrijk. De naam moet beginnen met een P. Je mag het nu sturen via de website nostalgie.plus. Of in een bericht via WhatsApp op 0477 900 800.

Paulien, Johan Verminnen schreef het voor zijn dochter. De dag van haar geboorte moest hij nog optreden. Dus meteen na de bevalling reed hij naar het concert. En nadien na afloop op de rit terug kwam het idee voor dit Paulien van Johan Verminnen. Zometeen iets zomers van Barry Manilow. Eerst stilstaan op de weg, want dat hoort er helaas ook bij. Misschien ook wel gelinkt aan dat mooie weer. De files met 20 minuten vertraging of meer op de E313 naar Antwerpen. Vlieg je nog steeds een uur van de Herentals West tot Antwerpen Oost. In die file gebeurde een ongeval in Rans. De linker rijstrook is daar versperd. E314 Nederland-Lummen, 35 minuten erbij tussen Maasmechelen en Park Midden-Limburg. Op de R4 de ring rond Gent, ter hoogte van de watersportbaan een half uur, ook door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 25 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Brusselse buitenring 25 van Vilvoorde tot Jette. Op de E17 naar Antwerpen 20 minuten extra van Haasdonk tot Antwerpen-West. 20 ook op de E314 vanuit Brussel tussen Heverlee en Herent. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En ook op de E34 naar Antwerpen nog 20 minuten van Soersel tot Ranst.

0: Kathleen stuurt dat de barbecue opgewarmd is. De eerste vleesjes kwamen erop te liggen op de tonen van Elvis Presley. Can't help falling in love with you. Het is hoog tijd om even te kijken wat er zoal binnengekomen is. Het Nostalgie Plus muziekrad staat stil bij de letter P. En dus mag jij muziek kiezen? Een groep of artiest waarvan de naam begint met een P. Je kan trouwens nog steeds reageren via nostalgie.plus of in een bericht met WhatsApp. Sonja uit Bocholt deed dat. Graag pop McCartney, schrijft ze. Ik heb de liefde voor de Beatles meegekregen van thuis uit. Mijn ouders waren fan van het eerste uur en het stond ja, thuis vaak op. Daarom Paul McCartney. Wel, zeker Sonja, ik heb Mull of Kintyre voor je. En Karel uit Nazareth heeft dan weer gekozen voor de P van de Police. Spirits in the Material World. Zometeen al.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Oh, ik snap er niks van.
4: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
5: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
6: Het is Bolt in de Haagse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag huishoudartikelen tot 66% korting en powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
7: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Het beste uit de 60s,
9: 70s
8: en 80s.

0: Malaf Kintyre, Paul McCartney en The Police, die kreeg je ook al.
1: Het Nostalgie Plus Muziekrad.
0: Twee keer de letter P en daar kan er nog eentje bij, gekozen door de luisteraar. Ik ga vlug door een aantal inzendingen, want ja, ik heb niet zo heel veel tijd meer. Wat kwam onder andere binnen? De Pokes van een luisteraar die er geen naam bij gezet heeft. Hendrik dacht dan weer aan Peter Doherty. Ik zie ook binnenkomen voor Johan, Paul Carrick of Patti LaBelle. Chris wil Papa Chico. Even kijken, wat nog? Luc uit Kortrijk, Patrick Hernandez. Jan dacht aan de Patridge Family. Peter Koelewijn zie ik hier ook. Patrick Swayze voor Claire. Pussycat. Crystal wil Phil Collins. Guy Percy Sledge. Anne dacht ook aan Patrick Hernandez. Crystal aan Phil Collins. Percy Sledge nog eens voor Dirk. De Pet Shop Boys ook voor Jamie. Petula Clark voor Chantal. Pet Shop Boys voor Johan. En zo kunnen we nog even verder gaan. Kom uiteindelijk uit bij de keuze van Luc, want die heeft iets heel zomers geselecteerd. En dat past helemaal bij vandaag. Luc, een goeie avond.
2: Hey, Seth.
0: Vertel eens, de P, wat wil je horen?
2: Oh ja, een Spaanse zanger, Perret, met Borikito. Uh-huh. Een liedje van een ezel. Is al uit 71. Ik vond dat zo'n beetje te passen voor nu. Met het goede weer.
0: Zeker.
2: Klinkt dan ook beter. Hè?
0: Ja, zeker wel. Heb je er al wat kunnen van genieten van de zon? Wat heb je al gedaan?
2: Ja, wat wees te wandelen zo. En ja, het was al wat warm aan het worden. En nu ben ik aan de afkoeling bezig.
0: Voilà.
2: Televisie kijken vanavond.
0: Ja, zo moet dat zijn. Een beetje een afkoeling zoeken.
2: Op mijn gemak.
0: Ja, gelijk heb je. Wel kijk, goede keuze. De P van Borri, of van Perret beter, met Borikito. Lekker zomers, waarvoor dank Luc. Fijne vrijdag en goed weekend.
2: Ja, graag gedaan. Ja, Seb.

0: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
1: Amai, wat een keuze! Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
2: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
3: Open op Pinkstermaandag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Ik kan niet werken vandaag.
5: Maar hoezo?
4: Sorry, maar het is WK.
6: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
7: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
8: Oei, wacht hè.
9: Rustig, Sian, even
8: niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Nia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
9: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
7: Prima, prettige avond.
8: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
10: Ja, ja, zeker dat.
11: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
12: Mannekes. Bompie. Ik heb gedroomd.
13: Over?
12: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
13: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
12: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
13: En zondag en maandag?
12: 20% korting op alles.
13: Serieus? Oh, jij wist dat niet.
12: Bompie, we hebben nu drukke door.
13: Oei, gaan we niet dan?
14: Jawel.
15: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
16: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
17: Wow,
16: vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
18: De volgende patiënt alstublieft.
19: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
20: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
21: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
20: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
21: Oké.
18: Ja, maar we willen slim kiezen.
21: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
18: Ah, ja?
20: Waarom?
21: Ah, maar krijg ruimte op.
18: Opruiming?
21: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
6: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.

0: Goedenavond. Een tiental pro-Palestijnse activisten van een hulpvloot naar Gaza zijn veilig aangekomen in ons land. Het Israëlische leger onderschepte begin deze week zo'n 40 boten van de hulpvloot. Meer dan 400 activisten werden hardhandig opgepakt, onder wie ook 7 Belgen. Ze werden dagenlang vastgehouden en hard aangepakt. Volgens een van de Belgen moesten ze uren op hun knieën zitten en werden ze in kooien gestoken. Verschillende landen hadden ook kritiek op de manier waarop Israël omging met die activisten. In het ziekenhuis in Nijmegen in Nederland is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. Volgens het ziekenhuis gaat het wel om een lage verdenking. De patiënt ligt in een streng geïsoleerde kamer. Dokters onderzoeken nu of het effectief om ebola gaat. De resultaten van de testen worden dit weekend verwacht. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft afgelopen weekend nog de noodsituatie afgekondigd na de ebola-uitbraak in Congo. En wielrennen. De Italiaan Alberto Bettiol heeft de 13e rit van de Ronde van Italië gewonnen. Net op de laatste helling sprintte hij weg van de Noord Legnussund, die tweede werd. Onze landgenoten Jasper Stuyven en Toon Aerts konden net niet mee bergop. Stuyven werd nog derde, Aerts eindigde 13e. De roze leiderstrui blijft voor de Portugese Eulalio. Vanavond en vannacht vaak helder met minima tussen 10 en 16 graden. Morgen en zondag opnieuw veel zon en warm, tot lokaal zelfs 30 graden. Het blijft ook nog zonnig tot zeker woensdag met temperaturen tot 28 graden.
1: De Soul & Disco Show.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
2: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
3: Immoscoopman!
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
1: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
1: Ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, man!
7: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
10: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
11: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis. Kruidvat.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: De Soul & Disco Show.

0: je al jouw favoriete classics uit de 60s, 70s en 80s in de beste kwaliteit beluisteren? Luister dan naar Nostalgie Plus via DAB+.
1: Hey, ik ben Valerie van Avermaat van Shotcast, de voetbalpodcast van het Nieuwsblad die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van het Nieuwsblad.
2: Wil je iets delen met Nostalgie Plus?
0: Mail naar studio@nostalgie.plus.
2: De Soul & Disco Show.